0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia-Praag tegen Sparta-Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia-Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II, RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Skink Radio.

Play that shit, fool.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Defected in the house.

you feel it.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat vlot in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house.
3: My definition of house music is what comes from the soul.
4: Not everyone understands house music.
5: Bring it on!
6: This is for all the DJs that unite. To all the underground people in the house. This is for the DJ world. This is for all the house kids.
7: You're listening to Track Source Live, the voice of the enemy.

like DJ. Do you play club music? I love club music.

DJ. I wanna shake my hand. Hey DJ, you play clubbing?

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in het gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd erop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. En dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
5: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstraathoveniers.nl.
3: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 8 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meesten werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
10: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
11: is Marit, van Brainport bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
12: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
13: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.

0: heeft u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
4: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstratenhoveniers.nl.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
4: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 9 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
3: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
10: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
11: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
10: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
11: Hoe plan ik een afspraak dan?
10: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
12: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Bellen Speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat? Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bellen Speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
3: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
5: 10 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteitskunstgas of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.
9: Ik ben Jacques, ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde, maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
10: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
11: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
5: 11 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte auto op de A58 vanuit Tilburg naar Breda, op de rechterrijstrook bij Tilburg Reeshof. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure,
8: is our business.
9: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
10: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
11: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstratenhoveniers.nl.
6: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 12 uur.
8: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, Lieselotte Thomassen. We gaan even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. In de regio Eindhoven staat 1 flitser. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Older. Het met de paal 202,6. Pas even snelheid.
10: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
10: inspiratie aan jouw voordeur.
0: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
9: Een hele goede middag, de zondagmiddag op Glow FM met zometeen lekker de Killers met Mr. Brightside. Nu eerst Nile Horan, Dinner Party.

0: Op Blauw FM, Mr. Brightside. Op de heerlijke zondagmiddag, 10 mei 2026.
1: Van der Zanden.
0: Ja, met een heerlijke zonnige dag gaan we editie 154 in van de zondagmiddag. Mijn naam is Tom van der Zanden. Ja, ik heb er heel erg veel zin in vandaag. Ik heb namelijk een aantal dingen op de planning staan. Daar zo meteen meer over. Maar ja, dan gaat dat toch altijd goed, toch? Als je er iets op de planning hebt staan waar je weet dat het heel erg leuk is, dan kan je dag eigenlijk al niet meer stuk gaan. Tenminste, voor mijn gevoel dan. En dat leidt ook wel een beetje op voor de mensen die nu langzaam aan het ontwaken hier in Eindhoven. Ik zie hier en daar al wel wat mensen lopen. Hopelijk wordt het zo meteen ietsjes drukker. Want ik had het eigenlijk wel wat drukker gevorst vandaag. Maar misschien ben je nou gewoon ook wakker aan het worden. Heb je net Glow FM opgezet. En denk je bij jezelf, nou, even rustig aan doen. Kan ook geen kwaad. Dan kan ik het ook wel begrijpen. Maar ik zou zeggen, kom lekker naar Eindhoven toe. Want de zon schijnt, de lucht is blauw. En Teletubbies... Nee. De Teletubbies die komen niet. Maar jij misschien wel naar Eindhoven. Nu met Glow FM, Sam Fender en Olivia Dean. Rain me in.

Flow FM met Gabri Ponte en Words. Ja, ik wil me even richten tot alle gescheiden vaders. Vandaag is namelijk een belangrijke dag, 10 mei 2026. Het is vandaag Moederdag. Ook al heb je het niet zo erg goed meer met je ex-partner. Het is nog wel steeds de moeder van je kinderen. Dus ja, zorg even voor dat als je het nu vergeten bent, dat je er toch iets tegen doet. En ja, ik ga vandaag ervoor zorgen dat mijn moeder ook gewoon een mooie dag krijgt. Ik ga haar namelijk meenemen naar een etentje. Ik ga gewoon eventjes lekker uit eten. Ik ben ook wel benieuwd wat jij vandaag gaat doen voor Moederdag. Vorige week liet ik het trouwens weten, mocht jij niet op tijd zijn, dan kon je uiteindelijk bij mij nog een Moederdag cadeau krijgen. Helemaal niemand was te laat. Ik heb gewoon geen aanmelding gekregen, dus dat was mooi. Goed om te zien, fijn om te horen dat iedereen gewoon een Moederdag cadeau heeft en het niet vergeten is dat vandaag 10 mei Moederdag is. Ja, is toch wel prettig. Ik zou zeggen, ja, geniet lekker van het mooie weer. Ga lekker naar buiten toe en neem een drankje samen met je moeder. Glow FM met nu Shirl en Stumbling In.

ik hoop dat hij niet langskomt, hoor. Ellen Henderson en Offenbach, Hurricane op Glow FM. Dan heb ik het natuurlijk over de hurricane. Even kijken naar het weer. Het is vandaag droog in Eindhoven met temperaturen tot 20 graden in de middag. Vannacht koelt het af met wat motregen naar ongeveer een graad of 6. Dan nog even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. In de regio Eindhoven staan geen files, wel twee flitsers. De A2, even kijken, Maastricht-Eindhoven tussen Echt en knooppunt het Vonderen. Hectometerpaal 222,5. De A2, Maastricht-Eindhoven, excuses, Eindhoven-Maastricht. Heden weer tussen Kelpen en Oller. Hectometerpaal 202,1. Ik moet even gaan leren om getallen te gaan lezen, denk ik. Nou goed, voor moederdag is dat niet nodig. Lekker genieten, zometeen Eminem, nu Shakira en Zoo.

Abracadabra, dat was M&M met Houdini. Twee platen en half, tijd voor de lunchplaat op Blauw FM. Ik ben heel benieuwd wat jij vandaag nog allemaal gaat doen op je laatste dag van je weekend en daarvoor in ruil. Ja, de platen die jij heel erg leuk vindt, gewoon op Blauw FM. Ja, zonder pardon. Aantal hebbers kwamen binnen. Maurice die is al heerlijk bezig, lekker in de tuin. Hier en daar eventjes wat nieuwe boompjes planten, nieuwe plantjes neerzetten, bloemetjes en al dat soort dingen. Maurice, veel succes. Ik heb geen groene vingers. Dus ja, ik vind het altijd wel mooi om naar zo'n tuin te kijken, maar het zelf gaan doen. Dat in ieder geval niet. Ja, chef ook niet, want die wordt pas net wakker. Chef, hele goede middag. Het is Glow FM. Het is moederdag, dus ik zou even gaan kijken of je moeder al misschien een aantal uur wakker is. Ja, geef het cadeautje maar alvast, zou ik zeggen. En Radja kwam even langs. Die vond ik wel interessant. Die is namelijk aan het luisteren naar de koffiezetapparaat. Goed, ik weet niet, Radja, wat jij altijd lekker vindt en leuk vindt om te doen. Maar goed, ja, dat kan natuurlijk, hè. Gewoon lekker luisteren naar je koffiezetapparaat. Maar je zegt ook, doe mij maar gewoon lekker Amet Oskan. Ja, die is wel lekker, hoor. Zeker voor de zondagmiddag.

0: Dennis Lloyd en Robbie Schulz. Young right now. Op Blauw FM tijdens de hele zondagmiddag. Ja, veel mensen weten het niet van mij. Alleen ik kijk met plezier de Giro d'Italia. Niet per se om de race. Dat vind ik niet zo interessant, mensen die fietsen. Maar ik vind het heel erg interessant hoe de presentatoren zijn. En ik kijk dan wel specifiek naar één bepaald plekje. Dat is bij Eurosport. Daar hebben ze namelijk toch twee van die mensen zitten. Ja, dat vind ik heerlijk. Afgelopen keer toen ik keek, toen ging het opeens over iets heel erg geks. Ik wil het je heel even laten horen, want ik zat gewoon te kijken. En toen kwam dit voorbij.
1: Ja, bij mij ook. Hoe is je koffie, Jeroen?
2: Hoe is mijn koffie eigenlijk? Zeer lekker. Zeer lekker eigenlijk. Heb je er iets in gedaan, Karsten? Ach, verdikke, wat heb je erin gedaan? Beetje meer water of zo? Je hebt er... En dames en heren, hij is echt aan het glunderen. Hè? Hij is aan het lachen alsof hij de grootste kwajongstreek van de dag heeft uitgehaald.
1: Boter.
2: Nee, ja. Dat kan niet.
1: Ja, echt.
2: Je hebt er... Nee.
1: Ja, echt.
2: Je hebt er geen boter in gedaan.
1: Ja, bij mij ook. Ik heb er ook boter in.
2: Dankjewel.
1: Ja,
0: je zult het dus meemaken, hè? Dat je gewoon de Giro d'Italia aan het kijken bent. En opeens gaan ze gewoon het hebben over niet de race zelf. Nee, over dat er boter is gedaan in de koffie. Ja, ik ben nu wel eigenlijk benieuwd. Hoe zou koffie smaken met extra boter? Ik zou het binnenkort wel even checken. En dan zet ik op mijn Instagram neer hoe ik het vind. Koffie met boter. Goed, gaan we ondertussen lekker door met muziek. Zometeen Shaboozy, a bar song. Nu eerst Another. And Talk to You. Tijdens de

0: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstratenhoveniers.nl.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 1 uur.
7: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Lieselot Thomassen, dankjewel. Dan gaan we even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. In de regio Eindhoven staat 1 flitser. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oller. Het is met de baal 202,1. Pas op de snelheid.
9: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
10: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
11: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
10: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
12: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel,
4: de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
9: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
4: Tom van der Zanden.
8: Met Glow FM, enkele O en een enkele W. Met nu Bruno Mars, I Just Might.

0: Sheeran op Glow FM met Celestial.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, en ook een klein beetje het moederdag natuurlijk, hè. Zondag 10 mei 2026, een heerlijke zonnige dag. Met, nou ja, toch wel de perfecte kans om een heerlijke dag met je moeder door te brengen. Omdat het dus vandaag moederdag is. Ja, wat het ook belangrijk is, is om even te kijken naar sport. Ik had het er net al eventjes over dat ik de Giro d'Italia uiteindelijk kijk. Niet om het fietsen zelf, maar gewoon om de commentatoren, die dus uiteindelijk dan boter in hun koffie deden. Maar ik heb mijn collega aan de telefoon, Erik van Roon. Die weet alles over voetbal. Erik, hoe gaat het vandaag?
2: Het gaat heel goed, dankjewel. Boter in de koffie, serieus?
0: Ja, ik ben erachter gekomen dat het een bulletproof koffie heet. En ik ga het eruit proberen. En ja, als je er alle vanaf wil weten, dan moet je even naar mijn Instagram toe gaan. @ Tom van de Radio. Daar komt dan binnenkort uiteindelijk mijn review over de bulletproof koffie.
2: Ik ga kijken. Tom van de Radio op Insta, oké.
0: Maar goed, even kijken naar PSV. Want dat is toch wel het allerbelangrijkste. Vandaag spelen ze namelijk de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen PSV. Wat denk jij? Gaan we winnen? Gaan we verliezen? Wat is de stand van zaken?
2: Ja, we gaan winnen sowieso. Ik ben een eeuwige optimist, dus we gaan zeker winnen. Peter Bos die wil dat ook, hè. Die gaf een persconferentie en die zei van ik wil gewoon PSV-voetbal zien, volle bak. En dat betekent dat die, ja, die gaat voor niets minder dan de overwinning. En ja, kijk, voor PSV staat er niks meer op spel. Ze zijn kampioen. Ja, de eer, weet je wel, alles winnen. Dat gewoon een kampioen waardig. En Go Ahead, ja, die heeft eigenlijk ook niets meer om voor te voetballen. Theoretisch zouden ze nog een kansje kunnen hebben op de play-offs.
0: Ja.
2: Recht voor de Champions League, voor de Europa League.
0: Mm-hmm.
2: Dat is het. Dus die hebben eigenlijk niks meer echt om te spelen. Ja, je speelt dan echt voor eer. En dan, PSV gaat volle bak. Vanaf 16:45, wat overigens wel grappig is. Alle wedstrijden, de laatste van de Eredivisie Mannen.
0: Ja.
2: Want we moeten het zo ook nog even over de vrouwen hebben, Tom.
0: Oké.
2: De Eredivisie Mannen, die spelen al de laatste twee wedstrijden op hetzelfde tijdstip. En dan vraag je misschien nog, ja, zondag, waarom dan 16:45? Ik heb niet echt een logische verklaring, maar je had het net al over Moederdag.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk dat dat de reden is geweest bij de KNVB om te besluiten, weet je wat, op die zondag allemaal hetzelfde tijdstip. 14:30, ja, dat is wat aan de vroege kant. Dan zitten ze nog bij moeders op de koffie, op het gebak. Dus
0: ja.
2: 16:45, alle wedstrijden om 16:45. En volgende week de laatste thuiswedstrijd van PSV om 14:30. En dan spelen ook alle andere ploegen om 14:30. Dus de laatste twee wedstrijden zijn altijd op hetzelfde tijdstip om enige beïnvloeding te voorkomen.
0: Oké.
2: Okay. Nou ja, die mannen.
0: Ik wil het dus wel even hebben. Ja, dat dus. Ik wil het hebben over de laatste wedstrijd. Want ik zag wat dingen voorbij komen. PSV vrouwen zijn ook kampioen.
2: Ja, die zijn gisteren voor het eerst zijn die landskampioen geworden. Vanaf 2012 doen ze mee in de Eredivisie. Iets eerder is die Eredivisie voor vrouwen ook opgezet. Maar vanaf 2012 doet PSV mee. En langzaam gebouwd. En dan 14 jaar later, dan word je landskampioen. Nog één wedstrijd te gaan.
0: Mm-hmm.
2: Maar ze zijn niet meer in te halen. Ze staan 4 punten los op de nummer 2. Dus net zoals bij de mannen, bij een overwinning krijg je 3 punten. Dus ja, die zijn niet meer in te halen. Dus PSV voor de eerste keer landskampioen bij de vrouwen. Laura Strik die kreeg gisteren als aanvoerster kreeg ze de kampioenschaal.
0: Ja.
2: En wat we natuurlijk bij de mannen hebben gezien, die kartonnen schalen, en daar stond dan 27 op. Die werden gisteren ook op de hertgang, want dat is waar de vrouwen spelen.
0: Mm-hmm.
2: Het was een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Werden ook die kartonnen schalen uitgereikt. En daar stond een mooie 1 op. Dus dik verdiend. Roeland ten Berge, de trainer, die neemt afscheid voor het seizoen. Die gaat dan met het eerste kampioenschap van PSV Vrouwen aan de haal. En het bruggetje wat jij net probeerde te maken, denk ik, naar volgende week is dat zij volgende week zondag, 14:30 tijdens de wedstrijd PSV Twente vooraf of in de rust. Ik vermoed in de rust dat zij dan in een vol Philips stadion worden gehuldigd. Dus zowel bij de mannen als bij de vrouwen, we zijn kampioen. Hoe lekker is dat?
0: Nou ja, dat is toch heerlijk. Ja, ik krijg kippenvel. Want ik vind het dan toch wel uiteindelijk leuk om te zien dat als de PSV vrouwen kampioen zijn geworden, nou dat zijn ze dus nu, ook gewoon op het moment dat PSV mannen ook kampioen is. Dat is toch gewoon perfect. De eerste keer voor de vrouwen, maar tegelijkertijd ook gewoon voor de 3 keer achter elkaar bij PSV mannen. Nou, dan kan het toch mijn dag niet meer stuk.
2: Ja, en die van mij ook niet. En van heel veel supporters in en rondom Eindhoven. En ook buiten Eindhoven zijn heel veel supporters van PSV. Ja, iedereen die een PSV-hart heeft, die krijgt kippenvel. Absoluut. Ja.
0: En vandaag dus de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen PSV. Hoe laat is die? Mm-hmm.
2: Die is om 16:45, dan gaat het bordje rollen. Luc van der Braak is de verslaggever in Deventer. Mm-hmm. In de Adelaarshorst en PSV Live begint om 16:00 klokslag op Glow FM en Studio 040. En dan tot 19:00, 15:00 PSV Live.
0: Ja, en als ik dan even een bruggetje mag maken, dan betekent ook dat we daar de laatste kaarten van dit seizoen weggeven.
2: Ja, voor die al eerder genoemde wedstrijd, PSV tegen FC Twente. Precies, ga naar de Glow FM app en app PSV, jouw naam en de reden waarom je bij de laatste wedstrijd van PSV wil zijn.
0: Nou, Erik, dankjewel. Wij zien jou zometeen weer in de studio. Voor de wedstrijd gaan we nu naar Trobi, Luna en Bilal Walib in je bed op Glow FM.

FM met Major Lazer, Light It Up. Daarvoor nog de drie A's, Justin, Jaxal en John. Maar we gaan snel door met nu ook een Justin, maar dan Justin Prime en Showtek. Dit is Cannonball op Glow FM.

graden. Even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. In de regio Eindhoven staan geen files. Wel in Visser, de A2, Eindhoven-Maastricht, dus Nederweert en Kelpen-Ollig. En ze met een paal 202,1. Pas op je snelheid. En zometeen genieten van de track van de week. Nu Everjack.

Blauw FM, zondagmiddag, Alex Warner en Fever Dream. Daarvoor nog Sophie Tucker en House Arrest. Ja, het is ook de zondagmiddag. Tom van der Zanden hier, tussen 12 en 3. Ja, dan is het ook tijd om te gaan kijken naar de track van de week. De track van de week, mijn foute plaat van deze week. Elke dinsdagavond tijdens de avonddienst tussen 9 en 11. Dan kijk ik opnieuw op mijn Spotify-playlist welke plaat ik helemaal grijs aan het draaien ben. Welke plaat ik dus mijn favoriet vind van deze week. Nou, die bekroon ik dan tot track van de week. En ja, deze week is het gewoon een zitten blijven van, ja, de week ervoor. Het is de Nederlandse Zep. En ja, die wordt niet zo vaak gedraaid op de radio. Vind ik een beetje jammer. En zeker met de nieuwe plaat die hij heeft uitgebracht. Ja, die moet gewoon veel vaker gedraaid worden op de radio. Zo simpel is het. En daarom is het dus ook de track van de week. Nou, hij heeft hem zelf al aangekondigd. Zep, op Low FM. En Figure It Out. I'm in the truck and I wanna crash.

0: mooie samenwerking van Chef Special en Armin van Buren, Larger Than Life. De volgende nog Magnetic van De Bouza en de track van de week, Zip and Figure It Out. Ja, wil je ze allemaal horen, die track van de week, dan kan dat. Mijn Instagram, @TomVanDeRadio, daar staat een linkje in de bio met de gelijknamige playlist Track van de Week. Gaan we nu snel door naar de spotlight van deze week van, nou ja, toch wel Niels uit Bokstel. Ja, spotlight van deze week, moet even uitleggen, misschien voor de mensen die voor het eerst bij Glow FM zitten. Dat is een plaat die wij in de spotlight zetten van een artiest uit de Brainport-regio. Ja, en deze, dat is er toch wel hier nog? Head, Heart and Soul. Ga je deze week veel vaker horen op Glow FM.
1: Dit is deze week... De Glow FM

Glow FM Spotlight, BXT, Head, Heart and Soul krijgen een appje via de Glow FM app. Dit lijkt toch wel op een andere plaats. Dat klopt, het is namelijk een remake van de single, de zilverklassieker Turn the Tide. Dat is hier gewoon, ja, gewoon eventjes net een tikje anders, maar dan Head, Heart and Soul.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
3: Bij de speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
4: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
5: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
7: 2 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had 2 telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
9: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
5: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
11: Tom van der Zanden.
12: Nou, dankjewel Jack. We kunnen er weer tegenaan met zometeen Russo. Usher komt er nog aan. Nu eerst Heaven I Run.

Missy, Emma Heester en Russo. Glow FM en Liefdesverdriet. Ja, geef dat mij ook niet alsjeblieft. Want ik zit er in een keuze, daar kan ik nooit uitkomen. En daarom hebben we de Listener Choice. Jij mag namelijk bepalen wat de laatste plaat gaat zijn van de zondagmiddag tussen 12 en 3. Moet je natuurlijk wel even weten welke drie platen er zijn. Nou, deze drie. Martin Solveig en Hello. Houd het goed op Martin, hè? Ja, niet Martin. Of kies je toch voor Milky en Melgrab, Just The Way You Are.

Bruno Snigger en Just The Way You Are. Uit deze drie hebben we de keuze. Martin Solveig, Hello, Just The Way You Are, Milky of Just The Way You Are van Bruno Mars. Nou ja, niet Bruno Snigger natuurlijk. Die keuze kan jij maken op mijn Instagram, het Tom van de Radio. Daar staat nu een polletje op de story om te kiezen uit één van deze drie platen. Volg de listener choice. Jij mag het bepalen, stem lekker. En ja, wie weet, kies hem zo meteen uit. Degene die jij wil hebben. Martin Solveig, Milky of Bruno Mars. Kiezen kan nu. Nu Olivia Rodrigo en Drop That.

0: dat je 3 uur rijdt om 10 minuten voetbal te kijken, dat is eigenlijk idioot.
1: Maar toch sta je hier in de clubkleuren van RKC.
0: Niet in de clubkleuren van RKC, trut. Schoon mijn jas.

ZFM, 3:06. Je hoorde Post Malone met Chemical. Zometeen nog eventjes gaan kijken naar, iets bijzonders. Maar dat hoor je zometeen. Nu eerst MK en 17.

0: nou niet gek.
1: Maak me nou niet gek. Samuel de Leeuw Kleine en de Amsterdamse Zomer.
2: Het weekend vier je met Chrome FM.
1: Ja, wij vieren hem wel, maar Dua Lipa die is toch wel bezig met andere dingen. Ze heeft namelijk een rechtspraak aangespannen tegen Samsung. Jawel, je weet al, die producent die telefoons maakt, maar ook televisies. En daar gaat het om, want ja, Samsung heeft haar gezicht gebruikt op de televisies. Om ja, dus meer televisies te kunnen verkopen, zonder haar te betalen. Of uiteindelijk, nou ja, überhaupt te vragen. Ja, Dua Lipa die kwam een beetje achter door een aantal mensen die op X een foto hadden gedeeld met een nieuwe Samsung TV. Waar dus op het karton zij op stond. Ja, ze heeft ook aangegeven dat sommige klanten daardoor juist een Samsung TV hebben gekocht. Want Dua Lipa staat erop. Ja, daar is het niet zo mee eens. En daarom eist de zangeres een schadevergoeding van, jawel, pas eventjes op, $15 miljoen. Dat komt uit op ongeveer €12 miljoen. Nou, kutsing. Daar kan je veel Samsung TV's van kopen, zou ik zeggen. Goed. Laten we zorgen dat ze in ieder geval wat geld heeft. Door nu gewoon haar eigen plaat te draaien. Dua Lipa en Houdini hoor je hier op Blauw FM.

Dua Lipa en Houdini die voor 12 miljoen euro schadevergoeding eist volgens Samsung. Omdat ze gewoon op de karton staat. Blijf ik toch grappig vinden. De Glow FM luistert met zometeen, jawel, de listener choice. Jij mag bepalen wat de laatste plaat gaat zijn. Nog één keer de drie platen waar je uit kan kiezen.

Of kies je toch voor Mel Grab en Milky? Just the way you are. Of denk je bij beide van deze? Nee, dat wordt hem niet. Dan kies je voor de laatste.

Just the Way You Are. De keuze heb je nog eventjes, laten we zeggen, nou ja, een minuutje of zes. Mag je nog kiezen. Via mijn Instagram en Tom van de Radio. Daar kan je de keuze maken tussen of Martin Solveig, hello, Milky, Melgrab, Just the Way You Are, of Bruno Mars en Just the Way You Are. Ja, dan moet je ze wel even zeker weten, dat zijn dus allebei dezelfde titels, hè. Just the Way You Are van Milky en Bruno Mars. Keuze kan dus gemaakt worden op Instagram en Tom van de Radio. Degene die ik kan kiezen is deze van Callis en Acapella.

0: FM 22. Glow FM met White Lines.
1: Glow FM.
2: Listener Choice.
0: Ja, dan gaan we naar de Listener Choice toe. Jij mocht bepalen wat de laatste plaat gaat zijn van de zondagmiddag tussen 12 en 3. De keuze uit deze drie platen. Martin Solveig en Hello. Apparatuur die werkt. Heerlijk.

Of toch Bruno Mars en Just The Way You Are. Uit deze drie had je de keuze. Mijn notaris heeft alle stemmen zorgvuldig bij elkaar opgeteld en komt nu met een uitkomst. Dat gaat toch allemaal via de WhatsApp, maar dat is een notaris. Die is eigenlijk gepensioneerd, dus die typt met één vinger. En zo, tik, tik, tik, tik, tik. Dus dat duurt eventjes aan. Ah, kijk, ik heb hem binnen. Goed, Martin Solveig, hello. Milky, Just The Way You Are of Bruno Mars en Just The Way You Are. Kan je één ding vertellen? Het is Just The Way You Are. Dat is één ding wat zeker is. Met 75% van de stemmen is het Milky en Just The Way You Are. Geen Bruno Mars en Martin Solveig, ja, die heeft het gewoon niet kunnen doen. 0%. Niemand wilde die hebben. Ik wens je een heel fijn weekend en tot maandag.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraetenhoveniers.nl.
4: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 3 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht. En op de A59 Den Bosch-Zierikzee voor knooppunt Zonzeel. doe je er daardoor 5 minuten langer over.
11: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
13: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
3: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor 1 dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
11: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Dit is Marit, van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraetenhoveniers.nl.
3: Dat is makkelijk, badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl. Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
5: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 4 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
9: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
10: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
11: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
10: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
11: Hoe plan ik een afspraak dan?
10: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
12: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bij de speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
13: PSV Live.
14: Ja, voor de ene en laatste keer dit seizoen. We beginnen zo meteen met Eindhoven's Finest. En daarna Miles Smith's Stay If You Wanna Dance.

Stay If You Wanna Dance. Miles Smith hoorde je op Glow FM en Studio 040. Want het is weer zover PSV Live. En dat betekent altijd dat we beide zenders gaan combineren. Studio 040 en Glow FM. Voor de komende 3 uur PSV Live. Je bent er weer bij. Vanaf 16:45 gaat het balletje rollen in Deventer in de Adelaarshorst. Daar zit onze verslaggever Luc van der Braak op de perstribune. En daar gaan we zo al het eerste contact mee zoeken. Misschien dat die een sfeerimpressie zijn. Nog inkomende uitgaande spelers. Hoe zit het met de blessures? Wat zijn de opstellingen? De verwachtingen voor de wedstrijd? En natuurlijk gaan we het ook hebben over het kampioenschap van PSV Vrouwen. Zowel de mannen als de vrouwen die zijn kampioen geworden. Dus best wel heel veel te doen de komende 3 uur hier bij PSV Live. En weet je wat nou ook zo leuk is? Dit is de ene laatste wedstrijd. Het is een uitwedstrijd. En dat betekent dat volgende week de laatste wedstrijd is. En dat is een thuiswedstrijd. En dan weet je al waar ik naartoe ga. PSV FC Twente. Dat betekent dat wij vandaag, je hoort het goed, vandaag 2 keer 2 kaartjes gaan weggeven voor die allerlaatste wedstrijd van PSV in het Philipsstadion van het seizoen 2025-2026. Waar ook de PSV-dames worden gehuldigd. Dus dan hebben we 2 kampioenen in het stadion. Ja, daar wil je natuurlijk bij zijn. Ja, wat moet je doen? Heel simpel. Ga naar de Glow FM-app. Die is gratis. De Glow FM-app. Een app dan PSV, jouw naam. En wat ik dan wel weer heel erg leuk vind, is de reden waarom je bij die allerlaatste wedstrijd erbij wil zijn. Dus, Glow FM-app. Het is helemaal gratis. PSV, jouw naam, waarom je erbij wil zijn. En dan, dan in de rust van de wedstrijd, Go Ahead Eagles tegen PSV, ga ik het eerste setje weggeven en na afloop. Dus als je een beetje kunt rekenen, 16:45, 17:30 en om 18:30 ga ik die felbegeerde kaartjes weggeven. En wat kosten die kaartjes jou? Helemaal

0: Rihanna, don't stop the music. Nou, de muziek gaan we nu toch echt heel even stoppen. Want we gaan voor de allereerste keer naar de Adelaarshorst in Deventer. Want daar zit onze verslaggever op de tribune die straks het verslag gaat doen van de wedstrijd Go Ahead tegen PSV. Maar eerst een sfeerimpressie. Bijvoorbeeld, hier in Eindhoven is het heel mooi weer. En ik ga ervan uit dat het in Deventer ook mooi weer is, Luc.
1: Nou, dat kan ik bevestigen, Erik. Goedemiddag inderdaad vanuit Deventer, want het zonnetje schijnt hier. Ik zit hier nou zelf niet in het zonnetje, maar ik zie wel een aantal tribunes die nog kunnen genieten van dat zonnetje. Waaronder het uitvak hier in Deventer, helemaal gevuld met PSV-supporters. Kortom, ook na de titel zijn er toch een hoop mensen die denken, nou ja, de club achterna reizen is ook de moeite waard als het eigenlijk nergens meer om gaat. Want ja, laten we heel eerlijk zijn, dat is natuurlijk al een beetje de conclusie die we met z'n allen kunnen trekken, dat het bij PSV eigenlijk nergens echt meer om gaat. Probleem voor deze wedstrijd is dat bij Eagles eigenlijk ook zo is. Heel klein kansje dat zij zich nog zouden kunnen toevoetballen naar play-offs voor Europees voetbal. Maar het is niet zo dat in de sterren geschreven staat. En dus moeten we maar gewoon genieten van andere dingen. Zoals het kampioenenelftal van PSV. De club Go Ahead Eagles. En ja, iedereen die hier is zegt dat dan altijd. Maar wat ligt dit stadion toch op een geweldige plek in een woonwijk aan de Vetkampstraat. Het is een beetje een dooddoener natuurlijk. Maar het is wel gewoon echt zo. Ik kwam vanuit het centrum hier naartoe gelopen. En dan loop je door de volksbuurten van Deventer, waar overal de vlaggen buiten hangen met het rood en geel van de Eagles. Dat is toch mooi. Mooi sfeertje. Mooie ingrediënten hier voor een voetbalmiddag. Waar bij PSV eigenlijk alle vaste krachten terug zijn. Perisic terug van een schorsing. Salah Eddin zit weer bij de wedstrijdselectie. De enige die echt is uitgevallen voor de rest van het seizoen. Lees vandaag en volgende week tegen Twente. Is Mauro Junior. Niet heel zwaar geblesseerd, maar wel dusdanig dat Peter Bos en waarschijnlijk ook Mauro hebben gezegd, ja, we gaan geen risico meer lopen met elkaar voor die komende twee wedstrijden. Want waar hebben we het nog over? PSV is lang en breed kampioen. Net als de vrouwen van PSV die dat dit weekend dus ook hebben bereikt. Je zei het al, Erik, komende week in het Philipsstadion een huldiging voor ook de vrouwen, die dat uiteraard net zoveel verdienen als de mannen. Die mannen, daar gaan we ons vanmiddag wel op focussen, hier in Deventer. En ben benieuwd of het een heet middagje wordt hier aan de Vetkampstraat, of dat PSV toch gewoon doet wat het moet doen. We weten dat de spelers graag willen winnen. We hebben allemaal het verbeterde interview, denk ik, gezien van Guus Til na afloop van de verloren wedstrijd tegen Ajax, die echt wel daar, nou ja, door ontdaan was. Ze hadden met elkaar afgesproken dat die vijf resterende potjes na het titelduel allemaal gewonnen moesten worden. Nou, tegen Ajax lukte dat niet. Je zou zeggen dat dat tegen de Eagles wel moet lukken. En dat zou je zeker denken als je de geschiedenis erbij gaat pakken. Want die is uitgebreid in het voordeel van PSV. Daarover zometeen meer. En ook de opstelling van de elf mannen van Peter Bos. En natuurlijk ook die van Eagles zo direct.

0: Jazz Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En dit is een deuntje waar ik heel, heel vrolijk van word. En wat mij betreft mag hij de hele zomer op de radio te horen zijn. Hier in ieder geval bij Glove en mijn studio 040. We gaan snel even naar Deventer, want er moet ook gevoetbald worden. En dat gaan 22 mensen doen. En dat betekent dat het belangrijk is om te weten wie dat zometeen die wedstrijd gaan voetballen. Dus voor de opstellingen, Luc van der Braak.
1: Ja, de elfname van PSV. Laten we daar eens mee beginnen. Ik zei het zo even al. PSV redelijk op oorlogsterkte, zou je kunnen zeggen. Buiten de blessures, ja, die we kennen, die we altijd kennen. Plea, Van Bommel, daarvan weten we. Die gaan naar alle waarschijnlijkheid niet meer voetballen. In ieder geval in het scenario bij Van Bommel gaat dat niet zo zijn. Bij Plea is er nog een heel klein kansje dat hij misschien wel in actie gaat komen volgende week tegen Twente. Maar in alle eerlijkheid zou ik daar, als ik mijn vakantiegeld krijg, dat vakantiegeld daar niet op inzetten. Wie zijn het dan wel? Nou, Matthij Kovar is uiteraard gewoon de doelman onder de lat bij PSV. Ik zag afgelopen week de keepers tenue dat de Puma bedacht heeft voor de keepers van Puma clubs om mee te gaan spelen. Ik ben benieuwd wat Matthij Kovar daarvan vindt. Het is een uitdagend ontwerp, laat ik het zo maar even zeggen. Tot op heden draagt hij natuurlijk gewoon het vertrouwde tenue dat we al het hele seizoen kennen. Kovar dus achterin. Dan links Serginho Dest en rechts Kylian Sildilia. Geen Mauro Junior dus daar. Mauro vinden we ook niet op het middenveld, want Mauro is geblesseerd geraakt. En er wordt, ik quote Peter Bos, geen risico meer met hem genomen in de resterende de twee wedstrijden die eigenlijk nergens meer overgaan. Dus weer een kans voor Sildilia, die onder andere tegen Ajax niet onaardig speelde. Middenveld van PSV dan, met Paul Wanner daar. De man die zich toch zeker na de winterstop geruisloos in de basis heeft gespeeld van Peter Bos. En hij wordt geflankeerd, niet door Joey Veerman. Hij is er wel bij, zit op de bank, is dus relatief gezien fit, maar wordt vervangen door Noah Fernandes in de basis 11. Een jongen die we kennen natuurlijk uit de jeugd van PSV. Hij mag dus starten naast Paul Wanner. Op 10 dan, Guus Til, met voor hem Ricardo Peppi, links terug van de schorsing en ook weer in de basis Ivan Perisic. En rechts de man die de afgelopen weken toch niet onaardig speelt, Esmir Bayraktarevic. We vinden hem aan de rechterzijde. Salah Eddin dus weer terug, maar wel op de bank. En de bank die verder nog bestaat uit Obispo, Driewes, Boadu, Veerman, Schiks, Man, Vandenberg, Bouaou, dat is een jongen uit de jeugdselectie. En Jim Koller, die gaat misschien wel zijn debuut maken. Hij kwam over van Vitesse en is nu dus voor het eerst te vinden op de bank. Of in ieder geval een van de eerste keren bij PSV 1. Dan de tegenstander, Go Ahead Eagles. Veel besproken natuurlijk door de arbitragezaak die NAC had aangespannen tegen Go Ahead Eagles over het meespelen van Dean James. Speelt Dean James dan mee tegen PSV? Nee, dat niet. Op doel, Jari de Busser, de man die vorig jaar nog zo belangrijk was voor Eagles in het bekertoernooi. Hij was toch wel het gezicht van die bekerwinst van de Deventernaren. Achterin Samsted, Julius Dirksen en Joris Kramer vormen het centrum. En Adelgaard is de linksback van de Eagles. Op het middenveld Jacob Breum, smaakmaker van de Deventernaren eigenlijk al het hele seizoen. En Melle Meulensteen, zoon van René Meulensteen, die we weer kennen als longtime assistent trainer bij Manchester United in de periode van Alex Ferguson. Voelt als lang geleden. Ik heb nieuws, dat is ook lang geleden inmiddels. Dan voorin Victor Edvardsen. De Edvardsen die nog wel hier in Deventer speelt. Die andere is natuurlijk vertrokken naar Ajax. Søren Tengstedt en Mathijs Soerij zijn de flankspelers van de ploeg van Melvin Boel. En in de spits Stefan Sigthorsson. Dat is de 22 namen die het gaan doen. Binnen nu en een kwartiertje gaan we starten hier in de geweldige Adelaarshorst. Die inmiddels al goed aan het volstroom is. Voor speelronde 33. Het ene laatste duel voor beide ploegen. Go Ahead Eagles tegen PSV.

0: Alex Warren, Fever Dream, nog steeds hoog op de hitlijsten. En wie ook hoog op de rangorde, op de lijst is geëindigd, is natuurlijk PSV 1 en dan de vrouwen. Want die zijn natuurlijk ook kampioen geworden. Gisteren de wedstrijd PSV tegen ADO Den Haag geëindigd in 2-0. Waardoor zij niet meer in te halen zijn. Hey, Luc, zowel de mannen als de vrouwen zijn kampioen. Nou, een beter jaar kun je je toch niet voorstellen?
1: Nee, dat is wel echt hartstikke mooi. Het debuut, hè, voor de PSV-vrouwen qua kampioenschappen. De eerste die ze hebben binnengehengeld. Nadat PSV eigenlijk in de afgelopen jaren toch dat vrouwenvoetbal, en terecht natuurlijk, steeds serieuzer is gaan nemen. Heeft ook te maken natuurlijk met de goede prestaties van het vrouwen Nederlands elftal. Hè, van een aantal jaar geleden. Eigenlijk sinds begin jaren 2010, 2011, 2012 is PSV echt serieus aan de slag gegaan met een vrouwen elftal. En uiteindelijk is het dus Roeland ten Berge. Jazeker, de coach van PSV Vrouwen 1, die dit weekend met recht de strik om het seizoen heeft mogen doen. En dat is mooi, want de aanvoerster van PSV 1, die heet dan ook weer strik. Kortom, hè, ze zijn alle cirkeltjes weer rond. Maar het is denk ik een mooie mijlpaal voor PSV. En Marcel Brandsen spreekt er ook vaak lovend over, hè, over de vrouwentak die serieus genomen moet worden. De verbouwing van de hertgang die onlangs is voltooid, is niet alleen maar voor jong PSV, wat natuurlijk uitkomt in de eerste divisie, maar ook voor de PSV Vrouwen, die toch ook nu in een wat echter stadion spelen dan, met alle respect, een bijveldje in Stadspark De Welschap. Hè, om het zo maar even aan te duiden. Dus wat dat betreft is het allemaal hartstikke mooi. En longt de toekomst met een klein beetje goud, zou je kunnen zeggen. Nu is het natuurlijk taak voor PSV Vrouwen om dezelfde successen te gaan behalen als de mannen. Maar het was een feestje op de hertgang, zou je kunnen zeggen. Het stadionnetje zat ook goed vol. Niet alleen met vrienden en familie, maar ook met fans die de vrouwen een hart onder de riem willen steken. En je ziet ook dat daar ook in toenemende mate vrouwelijke supporters bij komen kijken. Dus het zou mooi zijn als dat zich in de komende jaren nog verder uit gaat bouwen. Ja, en dan wel PSV Vrouwen natuurlijk ook zo snel mogelijk naar die eerste ster. Nou, daarvoor moeten er dan wel nog even 9 titels worden binnengehaald. Maar goed, de eerste is er. En daar worden we toch allemaal een klein beetje blij van, denk ik. Als je een rood-wit hart hebt, dan maakt het wat mij betreft niet zo heel veel uit welke ploeg van PSV het goed doet. Dan moet je dat gewoon zien als de organisatie die goed onderweg is. En ik ben benieuwd waar de PSV Vrouwen over 5, 10, 15 jaar staan. En of het dan misschien niet gewoon afgewisseld moet worden met het Philipsstadion. De ene week de mannen, de andere week de vrouwen. Het is een goede ontwikkeling en het is mooi voor PSV dat ook daar nu de allereerste trofee echt binnen is.

You're the best. En wie de best is, dat weten we natuurlijk. Dat is PSV 1, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. En volgende week is de laatste wedstrijd in het Philipsstadion hier aan de Frederiklaan. PSV tegen FC Twente, 2:30 aftrap. En ik schat dat zo rond 3:15, 3:30, dat dan ook de vrouwen, die zijn sowieso in het stadion, maar dat die dan ook op het veld komen en dat die gehuldigd gaan worden. En jij kan daarbij zijn. Heel eenvoudig. Luister even wat je moet doen.

0: Ga naar de PSV-app. En die vind je op Glow FM. Dan noteer je je naam. PSV. En dan maak jij kans om volgende week in het stadion te zijn. En dat je die twee kaartjes gaat winnen. Want we gaan per luisteraar, nee, dat natuurlijk niet per luisteraar, maar per winnaar gaan we twee kaartjes weggeven voor die wedstrijd volgende week zondag in het Philipsstadion. 2:30 aftrap. De allerlaatste wedstrijd van dit seizoen. En daar wil je natuurlijk bij zijn om de spelers natuurlijk voor de laatste keer toe te juichen. Een flinke support geven. En die vrouwen die worden gehuldigd. Zowel de mannen als de vrouwen zijn dus kampioen geworden. Beide mannen hebben die zo'n mooi kartonnen bord gekregen met de schaal wat een paar weken geleden in het stadion werd uitgereikt. Daar stond het getalletje 27 op. En op de hertgang, Luc had het er net al over, is gisteren natuurlijk ook de kampioenschaal uitgereikt. En ze moeten nog 9 keer om die eerste ster. Maar ze hebben wel die kartonnen schaal. Die ging rond op de tribune. En daar stond heel mooi het getalletje 1 op. Nou, laten we hopen dat de komende 9 jaar dat die vrouwen dan ook de eerste ster op hun shirt hebben. En over 9 jaar dat de mannen dan inmiddels de derde ster op hun shirt hebben. Genoeg gesproken. Ik ga schakelen naar Deventer, naar onze verslaggever op de tribune al daar voor de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen PSV. Onze verslaggever is Luc van der Braak. Hij is alleen op de tribune. En dat betekent dat hij af en toe wat adempauze wordt gegund. En in die adempauze draai ik dan muziek. En ik kan je beloven, ik sta in continue verbinding met Luc. Op het moment als er gescoord wordt, door wie dan ook, dan gaan we de plaat die op dat moment draait, gaan we onderbreken. En dan horen we wie dat er gescoord heeft. Oké, dit zijn de spelregels. Voor nu gaan we naar Deventer voor de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen PSV. De ene laatste van het seizoen 2025-26. En onze verslaggever ter plaatse is Luc van der Braak. Take it away, Luc.
1: Ja, nogmaals goedemiddag vanuit Deventer, de Vetkampstraat, nummer 1. Het is bekend, hè? Het is vaak gezegd hoe mooi het hier is, hoe genieten het hier is als je houdt van ouderwetse voetbalbakken. De Adelaarshorst die natuurlijk al eeuwen, nou ja, dat is overdreven, maar jaren hier op deze plek ligt. Onlangs wel een kleine metamorfose gehad, want aan de rechterzijde is een nieuwe tribune bijgebouwd. Wel mooi in dezelfde stijl van wat de Adelaarshorst al was. Bij PSV gaat er natuurlijk een enorme metamorfose plaatsvinden voor het Philipsstadion. Waarbij echt het hele aanzien gaat veranderen. Hier wordt dat toch wat gefaseerd gedaan. Onder andere met de uitkomst van die verbouwing. Dat het uitvak wat groter is geworden. Dat uitvak wat helemaal gevuld is met PSV supporters. Ik zei dat zo even al in de voorbeschouwing. Die dus kennelijk ook denken, na het winnen van de titel is het nog de moeite waard om lekker op zondagmiddag, moederdag, op pad te gaan richting Deventer. Misschien eerder vandaag allemaal een bloemetje en wat bonbons gebracht bij moeders thuis. En nu allemaal op pad richting Deventer. Voor hopelijk een mooie pot voetbal. PSV en Go Ahead Eagles inmiddels allebei op het veld. Eagles natuurlijk aantredend in het kenmerkende geel-rood met witte broekjes en zwarte sokken. En PSV draagt voor de laatste maal het witte uitshirt met erop het klassieke logo. Het allereerste echte PSV-logo zou je kunnen zeggen. Zwart-witte met de gloeilamp erin. Komend seizoen uiteraard weer 3 nieuwe tenues. Eén daarvan, die weten we al. Dat is het blauwe tenue dat ontworpen is door een fan. Dat is wel een mooie actie geweest van Puma en PSV enkele jaren geleden. Fans konden toen hun eigen motiefjes insturen en Puma is daarmee aan de slag gegaan. PSV speelt komende week thuis tegen Twente gewoon nog eenmaal in het klassieke thuistenue van dit jaar. Opstelling van de Eindhovenaren. Kovac in het doel. Dest en Sildilia op de backplekken. Jarek en Flamingo in het centrum. Op het middenveld geen Joey Veerman. Hij is er wel bij. Zit op de bank. Voor hem speelt Noah Fernandes. Paul Manner staat naast hem. Til op 10. Peppi in de punt. En Perisic, Ivan Perisic, die ook gisteren aandachtig toeschouwer was bij de PSV-vrouwen. Zat op de tribune, net als overigens Mauro Junior, die er niet bij is. En Perisic wel weer terug dus van die schorsing. En de wedstrijd is inmiddels begonnen. Bajrak Tarevic aan de rechterkant. Flamingo met de lange bal in de richting van Perisic. Perisic wint meteen zijn kopduel. Komt wel in de voeten, zomaar bij Eagles. Die gaan er dan mee lopen. Komen in eerste instantie niet heel ver. Maar PSV laat zich toch de kaas van het brood eten daar. Spel verlegd naar de linkerkant. Daar is Soeray. Soeray met wat meters moet Bajrak Tarevic iets mee terug. Die doet dat wel. En dan moet Sardilia overnemen daar. Gebeurt ook, waardoor PSV de druk naar achteren wat houdt. En Eagles nu achteruit moeten. Met nu Dixon die de bal geeft over de hele naar de linkerkant. PSV zet daar dan de druk. En dan gaat het even helemaal terug met Dierksen. De man van zo even die zich nu aanbiedt. Als de bal gaat naar Jari de Busser. Dierksen zegt het moet helemaal naar de rechterkant. Naar Sempstedt. Sempstedt met de inspeelpaas. De bedoeling was waarschijnlijk Edvardsen. Maar dat mislukte. PSV zat daartussen. En heeft dus het eerste balbezit van dit duel. Met nu Paul Wanner. Die dribbelt in de middencirkel op de helft van de Eagles. Wanner kijkt wie wil hem hebben. Lopende mensen bij PSV. Onder andere met Fernandes. Maar Wanner durft het niet aan. Dus gaat het naar Gajerovski. Gajerovski naar Dest. Dest dan terug. Hij had Gajerovski niet helemaal op gerekend. Dan wordt hij opgejaagd daar door Tankstedt. Bal even terug naar Kovar. Eerste balbezit daar voor de doelman van PSV. Als Eagles zichzelf positioneert. PSV wil dit natuurlijk voetballend oplossen. Dat weet Eagles ook. Fernandes komt in de bal. Prima gedaan. Gaat naar Flamingo. Flamingo naar Til. Die zich wat heeft laten uitzakken. Til dan naar de rechterkant. Eerste echte fase van balbezit voor Kylian Sildilia. Het gaat niet voorwaarts. Het gaat achteruit in de richting van Flamingo. Flamingo dan naar de doelman. Dan begint Eagles te jagen. Gaat het van Kovar weer terug naar Flamingo. En die heeft dan wel wat ruimte. Enkele meters voor. Voorzicht daar aan die rechterkant. Kan opdribbelen richting de middenlijn. Kiest ervoor om de bal daarvoor nog af te geven aan Sildilia. De rechtsback die toch een beetje nu in de as van het veld staat. Goeie crosspaas over de hele in de richting naar Perisic. Perisic, de captain van vanmiddag bij PSV. Bij het ontbreken van Mauro Junior. Hij raakte licht geblesseerd. Peter Bos liet weten, we gaan geen risico nemen met hem. En hij er dus vanavond of vanmiddag. En ook volgende week bij de laatste wedstrijd tegen Twente niet bij PSV. Inmiddels teruggedrongen. Nog steeds wel het balbezit. Maar de bal weer achterin bij Kovar. Kovar heeft wat meters voor zich. Kan zelf indribbelen. Fernandes komt zich aanbieden. Perisic vertrekt in de laatste lijn. Wil hem hebben. Maar Kovar kiest voor de lopende man bij Dest. Dest moet daar dan het kopduel aangaan. Met de mee terugverdedigende Tankstedt. Maar ja, Dest en kopduels is uiteraard niet zijn allersterkste punt. En dus wint Tankstedt dat. Overname van het balbezit voor Eagles. Het schot geblokt daardoor. Perisic inworp voor de Deventeraren. De eerste van dit duel aan de rechterkant. Meter of zal het zijn 11-12 van de cornervlag. Dan is het de inworp daar kort. Inworp genomen daar door Sempstedt. Sempstedt krijgt de bal weer terug. Heeft wel Perisic voor zich. Nou, dan komt de Eagles niet onaardig uit. Moet daar verdedigd worden door Gajerovski in de rug van Tankstedt. Maar Tankstedt blijft knap overeind. En verplaatst het spel naar de linkerkant. Naar Adelgaard. Terecht applaus van de Deventernaren voor de actie daar van Tankstedt. Prima gedaan. Lange bal wordt opgevangen door Paul Wanner. Achterin bij PSV. Dan terug naar Kovar. Kovar, PSV, wil dat daar dan weer voetballend oplossen. Het is wel druk hoor, met een hoop Eagles-spelers daar. U hoort ook het publiek daar vrolijk worden van het gejaag van de Deventernaren. Wel een overtreding gemaakt. Overtreding die daar bij de cornervlag zo'n beetje werd gemaakt op een PSV'er. En dus een vrije trap die daar dan volgt voor PSV. Mag Flamingo die dan gaan nemen? Jazeker, de overtreding was er op Esmir Bayraktarevic. Dan komt Kovar helemaal over om die vrije trap daar dan van Flamingo over te nemen. Hij maant zijn manschapper naar voren. Dit keer dus niet de korte variant, maar de lange bal van Kovar. Perisic nu een beetje in de spits lopend. Til daar iets onder. Daar komt die bal. Die komt wel bij Guus Til. Maar die verliest daar zijn kopduel. Dan opgevangen door Eagles. Tankstedt roeit hem naar voren. En daar moet Sigurdardsson dan maar achteraan. Lukt niet. PSV loopt dat makkelijk dicht. Bal komt dan bij Kovar. Zo zien we in de eerste fase van dit duel. Het meeste balbezit voor PSV. Eagles komt er nog weinig aan te pas. Maar PSV heeft ook het doel van Jari de Busser nog niet onder vuur genomen. We zijn ook een aantal minuten onderweg natuurlijk. Pas, maar PSV hanteert wel veel de lange bal. Ook nu weer. Lange bal dit keer naar Bayraktarevic. Die timed niet goed. De Eagles kan daar verdedigen. Dan een overtreding in de rug. Zou je zeggen daar van Breum. Maar het voordeel daar voor de Eagles. Die dat dan wel slecht uitspelen. Maar ja, dan is het voordeel alweer te lang geleden. En fluit de scheidsrechter niet voor een overtreding. Waardoor PSV gewoon door kan voetballen. Met Gajerovski nu de hoogte van de middenlijn in balbezit. Gajerovski naar Dest. Dest, even kijken. Waar kan hij naartoe? Naar Paul Wanner komt zich aanbieden. Heeft Perisic bij zich aan de linkerkant. Wanner zelf doorlopen. Goeie bal van Perisic. Daar komt de voorzet van Wanner. En die komt dan de tweede bal bij Bayraktarevic. Die moet even uit de 16 meter gebied verdreven worden. Dan komt de bal opnieuw voor. Kan Peppi daar niet koppen? Omdat Eagles goed staat te verdedigen. Bal daar nog niet weg. Dan wordt Til daar tegen de grond gewerkt. Of in ieder geval tegen zijn voet geschopt. Want daar heeft hij last van. Til gaat ook liggen. Nou, je hoort het. De Adelaarshorst vindt het niet. En ook de scheidsrechter wijft het weg. We voetballen gewoon door. Maar Til lijkt toch wel last te hebben. Bal nu uit het spel. Guus Til zit daar nog in de 16 meter van Eagles. Wordt nu overeind geholpen door Jari de Busser. Ja, leek daar weliswaar onschuldig een tik tegen de voet te krijgen. Kan natuurlijk pijn doen, kan een pijnscheutje opleveren. Maar de hele Vetkampstraat hier denkt dat Til een penalty probeert te versieren. Nou, als het iets is, dan gaan we dat uiteraard nog zien via de VAR. Perisic, de captain van PSV vandaag, komt zich ook wel even melden bij de scheidsrechter. Wordt er gekeken? Is het iets? Nou, die scheidsrechter wuift het tot op heden nog gewoon weg. Bal buiten het spel. Dus we hebben wel even de tijd om daar naar te gaan kijken. Of om af te wachten. Moet er nog naar gekeken worden? En als er naar gekeken moet worden, moet dan de scheidsrechter zelf ook nog even gaan kijken. De scheidsrechter is Martin van der Kerkhof. Die inderdaad nu wel even lijkt te wachten. En dan verzamelen zich meer en meer spelers om hem heen. Niet alleen PSV'ers, maar ook Eagles-spelers. Die het natuurlijk niet vinden, maar ik denk toch dat er in het VAR-centrum gekeken wordt naar die overtreding, mogelijk op Guus Til, die kennelijk tegen de voet werd geschopt door zijn directe tegenstander. Van de Kerkhof zegt dat hij moet gaan kijken, ja. En dan zou het dus zomaar eens een hele vroege penalty kunnen worden voor PSV. Kennelijk wil de VAR dan dus dat scheidsrechter Van de Kerkhof ook zijn oordeel komt te geven over die actie. Het is Guus Til die in de 16 meter van de Eagles staat, die de bal eigenlijk niet per se heeft, maar die daar dan toch tegen zijn voet geschopt wordt. Perisic is ervan overtuigd dat het de penalty wordt, want die heeft de bal inmiddels in de hand genomen en loopt ook naar het 16 meter gebied. Een soort psychologische oorlogvoering natuurlijk. Van de Kerkhof doet er relatief lang over om zijn oordeel te vellen. Ondertussen hoor je dat wel, zwelt het gefluit hier aan. Van de Kerkhof nog steeds aan het kijken. De vierde official komt zich daar dan ook even mee bemoeien. Ondertussen nemen voornamelijk de spelers van Eagles de tijd en de ruimte om even wat technische instructies te krijgen. En even een beetje water te drinken. Nog steeds is Van de Kerkhof aan het kijken. Perisic staat al bij de strafschopstip met de bal in de hand. Hij hoeft hem alleen maar neer te leggen. Nee, zegt Van de Kerkhof. Geen penalty. En dan is hij het dus niet eens met wat de VAR in Zeist hem kennelijk influisterde. Want Van de Kerkhof die vond het in eerste instantie al niet. Toen heeft de VAR gekeken. Die riep de scheidsrechter naar het scherm. Maar die wuift het dus weg. Geen penalty voor PSV. Dat in de eerste minuten van dit duel nog niet gevaarlijk is geworden. Er zijn 8 minuten aan het spelen hier aan de Vetkampstraat in Deventer. En tussen Eagles en PSV is de stand nog. Als daar Kovar zich verslikt. Matai Kovar die daar onder druk gezet wordt in zijn 5 meter gebied. Daar onder druk gezet wordt op een dusdanige manier dat hij de bal verspeelt. Maar het loopt voor PSV net aan goed af. Dan de overname nu met Perisic. Perisic die gaat schieten, kappen, dreigen, schieten. Schot daar geblokt. Weggewerkt door Eagles. Opgevangen door PSV. We nemen dit nog heel even mee met Sildilia die naar de rechterkant gaat. Sildilia naar Barak Tarevic. Kaatsen met Sildilia. Nee, Barak Tarevic wil de voorzet gaan geven. Houdt 2 keer in. Perisic gaf aan, ik wil hem wel hebben. Maar het gevaar lijkt nu wat geweken. Het begon een beetje gezapig. Maar de laatste 2-3 minuten is het toch leuk geworden hier in de Adelaarshorst in Deventer. Stand nog steeds na 8 minuten, 9 minuten inmiddels spelen tussen Eagles en PSV 0-0.

0: Bruno Mars, I Just Might. Het is niet de enige wedstrijd Go Ahead Eagles tegen PSV. Er wordt ook op andere velden gevoetbald. En allemaal tegelijkertijd startende om 16:45. En ik heb zelf er maar van gemaakt dat dat in verband met Moederdag is. Even langs de andere velden, belangrijk voor die derde plaats. Feyenoord AZ 0-1. NEC Groningen NEC 0-0. En Ajax Utrecht 0-0. En Twente tegen Sparta Rotterdam ook 0-0. De laatste keer dat we in Deventer weggingen, stond het daar ook 0-0. En ik neem aan dat het nog steeds 0-0 is, toch, Luc?
1: Ja, zeker. 0-0 na 13 minuten spelen hier in de Adelaarshorst. Na toch wel een opmerkelijk moment rondom Guus Til dat we achter de rug hebben. Die in de 16 meter van Go Ahead Eagles wel degelijk op zijn voet gestaan werd. Of in ieder geval, hij werd daar dusdanig gehinderd dat hij naar de grond ging. Eigenlijk, als je goed observeert en leest, vindt iedereen het de penalty. Behalve de scheidsrechter Martin van der Kerkhof. Kortom, er gaat weer een klein staartje aankomen, denk ik. Want opmerkelijke beslissing, op zijn minst, zou je kunnen zeggen dat Van der Kerkhof besloot om geen penalty toe te kennen aan PSV. Terwijl de VAR bijvoorbeeld dat dus wel vond. Want die riep uiteindelijk Van der Kerkhof naar het scherm nadat de scheidsrechter eerder al zelf had aangegeven het niets te vinden. Nou, onder andere daarom dus nog 0-0. Eerste corner van het duel nu voor de thuisploeg. Die gaat komen vanaf de voor Eagles. Rechterkant wordt een indraaier. Alle PSV'ers nu terug in de 16 om daar te verdedigen. Als die indraaier gaat komen, lopen de mensen. De bal komt goed op hoogte. Kan daar gekopt worden? Nee, ja, door een PSV'er. Dat is Gazerovski. Die kopt die bal weg. Opgevangen door Eagles. Want alle PSV'ers waren dus achterin. Maar uitstekend gedaan daar door Peppi. Die bal herovert. Dan de lange bal gegeven naar Bajrak Tarevic. Bajrak Tarevic is er twee man in. Blijft knap overeind. Bajrak Tarevic gaat schieten. Ah, die deed dat uitstekend hoor. De kleine Bajrak Tarevic. Die daar prima overeind bleef. Tussen Dirksen en Kramer. Had Perisic nog met zich mee. Maar kon de bal daar niet krijgen. Drukte uiteindelijk bal af op het doel van Jari de Busser. Maar met dusdanig weinig kracht dat het geen gevaar was voor de doelman. Blijft dus 0-0 hier in Deventer. PSV verloor sinds 1984 maar één keer hier van Go Ahead Eagles. Kortom, de resultaten in Deventer zijn over het algemeen prima. Maar we weten ook dat Go Ahead Eagles de laatste jaren een van de leukere voetballende ploegen van Nederland is. Ook dit seizoen lang en breed dus al veilig. Sterker nog, ergens nog een kleine hoop op een plekje richting de play-offs voor Europees voetbal is wat er resteert in dit en het komende duel voor de ploeg van Melvin Boel. Als PSV nu het tempo een klein beetje probeert op te voeren. Overtreding gemaakt daar dan op Gazarovski. Gefloten door Van der Kerkhof. Die overtreding was door Sigurdarsson. Die daar kennelijk te ruw in kwam lopen bij de Poolse Spanjaard. In dienst bij PSV. Zijn plekje dus kwijtgeraakt halverwege dit seizoen. Na een sterk begin wel van Jarek Gazarovski. Maar uiteindelijk is het toch heel vaak het duo Schouten geworden. Die daar in het centrum dan zijn plekje over mocht nemen. Schouten, we weten het allemaal, raakte zwaar geblesseerd in dat duel tegen FC Utrecht. Geen WK voor Jerdy Schouten. Vertelde daar onlangs nog vrij open over. Op televisie bij Eva zag er toen goed geluimerd uit. Al is het natuurlijk een enorme knal voor iedere voetballer als je zo geblesseerd raakt. Nu dus weer ruimte voor Gazarovski samen met de Flamingo daar achterin bij PSV. Dat nu de bal herovert van Eagles. Goed gedaan daar. Onder andere door Dest die de rust bewaart en hem geeft aan Perisic. Perisic ziet Paul Banner de hoek ingaan. Bereikt ook Banner de bal. Banner terug dan naar Perisic. Perisic naar Dest. Driehoekje gemaakt daar door de PSV'ers. Dest probeert de bal daar aan de linkerkant te houden. Het gaat naar Perisic. Captain van PSV gaat de bal voorgeven. Nee, dreigt daar wel mee. Kapt hem toch weer terug. Gaat het weer naar Dest. Zo omsingelt PSV nu langzaam het doelgebied van Jari de Busser. Als de bal nog steeds aan de linkerkant is. Dest ook dreigen met de voorzet. Dan toch weer inhouden. Dan komt die voorzet uiteindelijk met de rechtervoet van Serginho Dest. Maar die komt van vrij hoog aanwaaien. En makkelijk gezien door de lange doelman van Go Ahead Eagles. Die dat van heel ver al aan zag komen. Die bal de Busser nu met de lange uittrap. In de richting van Sigurdarsson. Die daar het duel moet aangaan met Gazarovski en Flamingo. Het was een station eerder waar de bal kwam. Edvardsen, ook een lange jongen. Bal wel gekopt door Edvardsen. Maar wel terug richting zijn eigen helft. En dus de bal weer bij Jari de Busser. Oh, die de bal zomaar in de voeten geeft. Daar bij Peppi. Peppi gaat schieten. Oh, maar die schiet die bal wel echt huizenhoog over. Het is dat er geen tweede ring zit hier. Om de Adelaarshorst. Anders was hij daarin beland. Slordige actie hoor van Jari de Busser. Doorgaans toch betrouwbare keeper. Die daar een bal over de grond door de as van het veld geeft. Zo in de voeten bij de jagende Ricardo Pepi. Die daar zomaar de openingstreffer voor PSV had kunnen maken. Maar hij blijft niet cool genoeg. Hij roeit de bal over. Nu een nieuwe poging van de Busser. Dit keer lang. In de richting daar van Sigurdarsson. PSV kan de controle over de bal daar overnemen met Perisic. Nu even in de middencirkel. Perisic terug naar Flamingo. Flamingo dan naar Gazarovski. Gazarovski heeft aan de linkerkant Serginho Dest nog bij zich. Dest goede bal op Perisic. Die met een mooie voetbeweging die bal in één keer mee wil nemen. Iets te veel hooi op zijn vork genomen. Bal wel heroverd op PSV met Serginho Dest. Die zet de turbo aan. Serginho Dest meespelen aan Barak Tarevic. Teruggeven aan Dest was de bedoeling. Maar dat mislukt, want die bal wordt weggegroeid door Go Ahead Eagles. Zo hebben we nog steeds na een dik kwartier spelen geen echt grote kansen gezien hier in de Adelaarshorst. Dringt PSV nu wel wat meer aan dan in de openingsfase. Bal aan de rechterkant nu bij Sildilia. Sildilia schept die bal voor. Daar is Perisic. Die kopt in één keer en die kopt hem binnen. Uitstekende kopbal daar van Ivan Perisic. Die hem in één keer op de kop neemt. Uitstekend gedaan. Goede voorzet hoor vanaf de rechterkant. Perisic staat helemaal vrij in het tweede deel van het doelgebied van Go Ahead Eagles. En die kopt daar dan prima de bal achter Jari de Busser. Zo was dat aandringen van PSV al begonnen. En wordt dat uiteindelijk vrij snel dan toch beloond met een prima doelpunt van de captain van PSV. Ivan Perisic zet de ploeg van Peter Bos hier op een voorsprong. Na 19 minuten spelen in Deventer is het hier 0-1.

0: Two Unlimited op Glow FM en Studio 040 tijdens PSV Live. 32 jaar geleden was dit een knijter van een hit. Wat ook nog steeds een hit is, is natuurlijk het voetbal van PSV. Toen we bij Luc weggingen was het 0-1. Wie anders dan Ivan Perisic, een schitterend doelpunt. Ik heb het gezien hier op de schermen in de studio. Is het nog steeds 0-1, Luc, of zijn er inmiddels veranderingen?
1: Nee, zeker niet. 0-1 nog inderdaad door die prachtige treffer van Ivan Perisic. Die dus zijn comeback na een schorsing tegen Ajax beloont met een doelpunt hier. En wat voor een. Uitstekend gedaan door de aanvoerder van PSV hier vanmiddag. Bij het ontbreken van Mauro heeft hij de aanvoerdersband om. Prima actie van hem. Goede voorzet ook van Kylian Sildilia. Ook niet altijd zeker van de basisplaatsen natuurlijk. Maar laat hier in ieder geval van zich horen. Sildilia loopt nu vrij aan de rechterkant. Zou de bal kunnen krijgen. Maar het gaat naar Barak Tarevic. Dan is er een overtreding gemaakt op Gustil of door Gustil. Beetje verwarring daar. Nee, op Gustil, zegt Van der Kerkhof ook. En Til is boos, want het is al de tweede keer dat er op zijn voeten gestaan wordt. En Til kennen we dan als iemand die uit dat hij het niet fijn heeft op zo'n moment. De eerste keer was natuurlijk bij dat tamelijk bizarre penalty moment. Waarbij eigenlijk iedereen het erover eens is dat je daar de bal bijvoorbeeld op de stip had kunnen leggen. Behalve de man die het moet doen, Martin Van der Kerkhof. Hij vond het uiteindelijk niets na het bestuderen van de beelden die hem door de VAR waren laten zien. Nou, hoe dan ook, PSV uiteindelijk wel op 1-0 voorgekomen. Dus door Perisic. En nu de vrije trap die daar ligt, wordt ook genomen door de captain. Die komt heel scherp voor en de busser kan omhoog. Daar liep Gazarovski nog wel, maar de busser was eerder. Wil de bal dan eigenlijk snel in het spel brengen. Maar ziet weinig afspeelmogelijkheden. Dus moet het dan weer kort naar Kramer in dit geval. Kramer met de bal aan de voet. Begint te lopen. Kramer bijna de middenlijn over. Voordat het een keer naar de rechterkant gaat. Dan wordt Kramer daar tegen het veld gelopen door Til. Daar fluit het publiek dan ook even voor. Maar het spel mag door. We zijn inmiddels aan de linkerkant met daar Eagles. Die proberen om langs die PSV-defensie te komen. Weinig geluk daar nog aan die linkerkant. Nu gaat het ook weer naar de as van het veld. Waar Sigurdsson zich helemaal uit laat zakken om aan de bal te komen. Dan uiteindelijk wel weer naar die linkerkant. Daar loopt onder andere Surai. Weinig nog gezien in dit duel. Uiteindelijk de bal weer terug naar Kramer. Kramer weer naar de linkerkant. Dan moet daar verdedigd worden door Sildilia. Ja, die loopt daar dan wel heel onhandig iemand in de rug. En dat is gewoon een penalty. Prima gezien door Martin van der Kerkhof. Wat een onbehouden actie daar van Kylian Sildilia. Die daar toch met twee handen in de rug lijkt te duwen. Ongekend als je het zo ziet dat Sildilia daarvoor kiest. En dan moet hij op de blaren gaan zitten. Want versiert Go Ahead Eagles daarmee een penalty die naar ik denk niet per se meer teruggedraaid gaat worden. Sildilia dus met de overtreding en de PSV'ers die nu talrijk bij Van der Kerkhof komen klagen omdat zij het anders hebben gezien. Nou, Van der Kerkhof die zagen we zo even dus al heel gedecideerd. En ook nu lijkt hij niet van zijn stuk te brengen. En het is bij hem dus ook geen garantie als de VAR op de lijn komt dat dan zijn beslissing anders wordt. Want zo even was het al zo dat hij zich daar niet heel veel van aantrok. Ja, Sildilia gebruikt gewoon twee handen in de rug. Ja, daar kun je heel veel van zeggen. Maar vooral één ding, en dat is denk ik dat het gewoon een penalty is. Lijkt me niet teruggedraaid te worden. Inmiddels de situatie hier op het veld ook zo dat de bal al neergelegd wordt op de 11 meter lijn. Dan krijgt Kovar wat instructies. Die probeert daar natuurlijk zijn directe tegenstander beetje uit de concentratie te halen. Maar er gaat niks gebeuren met deze penalty. En dat is logisch ook. Komt Eagles op 1-1? Jazeker, komt Eagles op 1-1. Prima gedaan. Het is Surai, de man op wie ook de overtreding werd gemaakt, die het doet. En niks tegen in te brengen dat de Eagles hier gewoon een strafschop voor kreeg. PSV kwam op 1-0 door Ivan Perisic. Maar nu is de stand weer gelijk door een penalty. Veroorzaakt door Kylian Sildilia met een overtreding op Surai. En hij is het ook die Kovar verschalkt. Het is hier in Deventer, na een klein half uur spelen, 1-1.

0: Harry Styles op GoFM Studio 040. American Girls. Hij geeft natuurlijk binnenkort een tiental concerten in de Johan Cruijff Arena. En er zijn nog volop kaartjes te verkrijgen. Dus ja, als je daar naartoe wil, dan is dat allemaal niet moeilijk. Wil je naar PSV FC Twente volgende week? Die is ram uitverkocht. Maar wij hebben hier in de studio twee setjes van twee kaarten die wij vanmiddag weg kunnen gaan geven. Ja, ik geef die weg. In de rust en na de wedstrijd. Wat je moet doen is even naar de GlowFM app. App PSV, jouw naam en waarom je heel graag volgende week zondagmiddag om 14:30 in het Philips Stadion aanwezig zou willen zijn. Nou, iemand die nu in de Adelaarshorst zit in Deventer, dat is onze verslaggever op de perstribune, Luc van der Braak. 1-1, toen gingen wij uit elkaar en ik neem aan dat het nog steeds 1-1 staat, want je hebt je niet gemeld.
1: Nee, half uurtje gespeeld hier in de Adelaarshorst. 1-1 inderdaad. Doelpunten van Perisic en Soray. De bal lag wel net even in het netje. Wederom dankzij Perisic. Maar hij scoorde in buitenspelpositie. Was vrij duidelijk ook, werd ik voorgevlacht. En Perisic leek dat zelf ook door te hebben. En dus lag hij wel in het netje. Maar telde dat niet. En blijft het dus 1-1. Als PSV nu de eerste corner van dit duel krijgt. Aan de linkerkant. Eagles had er al eentje aan de voorheen rechterkant. PSV dus nu. Die vanaf de rechterkant ook over. Sorry, die een indraaier mogen gaan nemen. Normaal gesproken natuurlijk het werk van Joey Veerman. Hij is er niet bij. Zit wel op de bank, maar niet in de basis. En dus is het nu Bajrak Tarevic die zich gemeld heeft om die indraaier daar te gaan nemen. Veel PSV'ers mee. Daar komt die voorzet. Die is half hoog. Niet helemaal lekker. Balletje van de flankspeler van PSV. Weggewerkt door Eagles. Opgevangen door Serginho Dest. Man die natuurlijk altijd achter blijft hangen. Want met zijn lengte kan hij doorgaans weinig toevoegen bij een corner. Dest nu met een fase van balbezit even geven aan Gajerovski. Gajerovski terug naar Dest. Dest dan naar Ryan Flamingo. En Flamingo dan naar de wat daar teruggetrokken Noah Fernandez. Die eigenlijk op de plek van Sildilia daar staat. Sildilia natuurlijk de rechtsback van PSV. Die toch met regelmaat wat meters vooruit loopt. Hij de man met de assist bij het doelpunt van Perisic. Prima voorzet was dat. Perisic die de bal nu mee wil geven aan Noah Fernandez. Bal daar goed geblokt. Gebeurt door Meulensteen. Meulensteen die daar dan meteen blijft hangen. Om te verdedigen als PSV gaat ingooien. Doet het met de Dest. Voor de dugout van de Eagles. Dest geeft aan. Ja jongens, voorwaarts kan ik weinig. Dan moet het maar weer terug. En dan gaat het naar Gajerovski. Gajerovski terug naar Dest. Dest daar in de slag dan met Tengstedt. Prima gedaan hoor. Dus Gino Dest die heel makkelijk daar op de been blijft. Doordat hij snel kan kappen en draaien. Verlegt PSV het spel naar de rechterkant met Sildilia. Sildilia heeft Bajrak Tarevic bij zich. Daar aan de zijlijn geplakt. Bajrak Tarevic bal nu. Gaat voorgeven. Nee, kap wat. Dreigt wat naar binnen. Langzaam komt hij dichterbij de 16. Maar twee Go Ahead Eagles spelers voor zich. Kan hij niet doorheen. En dus gaat het terug naar Flamingo. Flamingo naar Gajerovski naar Perisic. Ja, Perisic met het hakje in de richting van Til was de bedoeling. Maar iets te makkelijk gedaan daardoor de Kroaat. Want de Eagles zat daar tussen met de Tengstedt. Tengstedt die de bal geeft aan Dirkse. Dirkse stoomt mee op. Die wil de bal dan weer terugpassen in de zone waar Meulensteen stond. Maar dat verdedigt PSV. Het levert de Eindhovenaren uiteindelijk een inworp op. Die nu een aantal meters verplaatst wordt. Omdat Peppi daar goed het lichaam gebruikt bij Dirkse. Dirkse geeft PSV daar een nieuwe inworp bij de cornervlag. Snel genomen in de richting van Perisic. Perisic naar Dest. Dest gebeurt allemaal aan de linkerkant dit. Driehoekje nu van Dest, Fernandez en Perisic. Maar Perisic kiest dan voor de bal terug naar Jarek Gajerovski in dit geval. Gajerovski naar Flamingo. Flamingo dan naar Dest. Dan begint de Eagles wel wat meer met jagen. Melvin Boel, de trainer van de Eagles, komt ook uit zijn dugout. Om zijn ploeg wat peper in de reet te duwen. En dat heeft meteen effect. Want Eagles verovert daar het balbezit. Als Dest het verspeelt. Bal gaat heel snel nu van de rechter naar de linkerkant. Voorzet daar. Prima geblokt door Sildilia. Ja, dan was het balbezit van Dest. Die daar toch iets te makkelijk dacht over hoe hij daar de bal aan de voet had. Aan de voor PSV linkerkant. Eagles zat daartussen. Prima tackle was dat van Meulensteen. En toen waren de Eagles razendsnel aan de andere kant. Voor hun tweede corner van dit duel. De eerste was aan de rechterkant. Deze nemen ze vanaf de linkerzijde. Vlak voor het uitvak met de PSV supporters. Die toch de stemming erin hebben. Ondanks het tegendoelpunt van zo even. Er wordt geklapt en gezongen. Door de meegereisde fans uit Eindhoven. Als daar nu de voorzet gaat komen. Vanaf die voor Eagles linkerkant. Alle PSV'ers weer mee terug om te verdedigen. Hand gaat omhoog. Daar komt die indraaiende corner. Die is prima op hoogte. Bal blijft daar een beetje hangen. Flamingo wil wegkoppen. Maar gaat half langs de bal heen. Wordt hij opgevangen daar. Nieuw voorgegeven. Weggekopt dan daar door Sildilia. En dan lijkt de bal echt helemaal weg. Stuurt Kovar zijn verdedigers ook mee naar voren. En komt de bal uiteindelijk bij Jari de Busser. Dat is de doelman van Eagles die dus één keer heeft moeten vissen tot op heden. Eén doelpunt voor PSV op naam van Perisic. En eentje voor Eagles op naam van Soerai. Zorgen voor een tussenstand van 1 tegen 1 in een niet hoogstaand duel. Maar het is relatief vermakelijk. Het spel gaat met de momenten vaak heen en weer. Voorzet van Perisic kan niet bij Peppi komen. Omdat Adelgaard daar prima staat op te letten. Kopt die bal weg. Opgevangen door Barak Tarevic. Terug naar Sedilia. Sedilia met de voorzet. Til kan wel koppen. Maar de bal gaat meer omhoog dan naar voren. En dan kunnen de Eagles daar weer wegwerken. Bal wel opgevangen door PSV. Sterke fase nu van Eindhovenaren met Barak Tarevic. Die daar prima zijn tegenstander Adelgaard de baas is. Barak Tarevic een beetje dreigen, kappen en dan de bal teruggeven. Uiteindelijk helemaal naar Flamingo. PSV houdt nu de druk op het strafschopgebied van Eagles. Perisic krijgt de bal van Flamingo. Perisic kopt hem voor in de 5 meter. Uiteindelijk is hij voor Jari de Busser. Die meteen tempo wil maken. Slecht gedaan hoor door de Busser. Want daar kan PSV heel makkelijk de bal heroveren. Schot dan van Banner vanaf een meter of 17. Levert uiteindelijk een corner op voor PSV. Toch een aantal rare momenten van die doelman van Go Ahead Eagles. Die tot 2 keer toe de bal eigenlijk veel te snel weer in het spel wil brengen. Terwijl zijn teamgenoten daar helemaal niet op rekenen. Het loopt nu voor de doelman. Van de Eagles dus goed af. Corner wel voor PSV. Tweede van dit duel. Eerste kwam van de rechterkant. Deze komt van links. Met Perisic die bal gaat indraaien. Heeft Barak Tarevic bij zich. Eventueel voor een korte variant. Ook Dest komt zich melden. Bij de punt van de 16 meter. Maar voornamelijk iedereen in de 5 meter van de doelman van de Deventernaren. Als Perisic die bal ook voor gaat geven. Die is eigenlijk te laag. Kan makkelijk verdedigd worden. Komt met een gelukje dan terug bij Perisic. Dreigen Perisic. Twee man tegenover zich. Bal terug naar Dest. Gaat Dest die bal dan voorgeven? Jazeker. Kan er gekopt worden? Nee. Sadilia wil die bal voorgeven. Raakt hem half. Valt daar ook bij. Geen PSV'er die er een voet tegenaan kan krijgen. En dan lijkt het gevaar daar weer geweken. Dan is de bal bij Flamingo. Flamingo terug naar Sedilia. Die stond daar nog. Geen buitenspel. Sedilia scherpe voorzetten. Komt hij bij Peppi. Peppi moet afdrukken. Prima redding hoor van de Busser. Peppi kreeg de bal een klein beetje onder zich. En moest toen even schakelen. Even een stapje zetten om die bal uiteindelijk op het doel van de Eagles af te vuren. Maar prima gedaan daar door de Busser. Overname nu van de thuisploeg met Sigurdarsson. Die wordt daar dan de weg versperd door Barak Tarevic. Prima gedaan daar hoor. Door de vleugelspeler van PSV. Die daar mee hielp verdedigen. Sedilia was daar ook mee terug. Maar nu de Eagles weer even met het balbezit. Op de middenlijn zo'n beetje. Dus nog niet bijzonder gevaarlijk. PSV plooit terug. Ruimte gezocht aan de linkerkant. Onder andere daar bij Soerai. Soerai daar in duel met Flamingo. Die maakt al een overtreding. Ten opzichte van Flamingo. Prima gedaan daar door Ryan Flamingo. De verdediger van PSV. Die dat ook een beetje uitlokt daar. Maar prima gedaan. Vrij trap voor PSV. 38 minuten onderweg. In een licht vermakelijk duel hier in Deventer. Het is tussen Eagles en PSV 1 tegen 1.

0: Simon. You Can Call Me El van een heel beroemd album Graceland. Even een rondje langs de velden, want er wordt natuurlijk niet alleen in Deventer gevoetbald, ook in Rotterdam. Feyenoord AZ, daar staat het 0-1. Excelsior Volendam 1-1. Twente Sparta 0-0. Fortuna tegen PEC 1-0. Ajax tegen Utrecht 0-0. Groningen NEC 0-0. NAC tegen Heerenveen, daar staat het 1-0. En als laatste Telstar tegen Heracles 0-0. Als je nu weet welke klassieke 0-0 ik nadeed, dan kun je volgende week naar die wedstrijd PSV tegen FC Twente. Ga even naar de Glow FM app. App even PSV 0-0 en even erbij wie dat was. En dan kom je in aanmerking voor die kaartjes. We gaan voor de laatste fase van de wedstrijd Go Ahead tegen PSV naar Deventer. Luc van der Braak.
1: Yes, minuut 43 loopt hier inmiddels. We gaan er wel wat bij krijgen natuurlijk. Zeker door dat moment met die al dan niet penalty vrij vroeg in dit duel. Toen

om doelgevaarlijk te worden voor de Devertenaren. Gustil verdedigde daar prima mee. PSV met de bal nu onder controle. Terug naar Kovaar. Kovaar met de lange bal in de richting van Sildilia. Die vrij hoog daar op het veld staat. Krijgt de bal niet onder controle. Prima gedaan daar door Soeray. Die hem daarbij hinderde. Dan moet Sildilia zelf achter de bal aan. Als Soeray wordt weggestuurd. Die kan de bal wel half voor krijgen. Maar half is net niet goed genoeg. En dus kan die bal makkelijk in de handen komen van Matai Kovaar. Man die dus één keer moest vissen in dit duel. Statistieken zijn in het voordeel voor PSV. Ook als we kijken naar all-time. 35 keer werd dit duel gespeeld. 20 keer won PSV, 6 keer werd het gelijk, 9 keer werd er verloren. Maar dit Eagles staat prima te voetballen de afgelopen wedstrijden. Geen enkele ploeg kreeg minder doelpunten tegen dan Go Ahead Eagles. In de laatste 6 wedstrijden kregen ze maar 4 tegendoelpunten. En hielden ze ook 4 keer de nul. Nou, dat laatste is dus nog niet gelukt. Of niet gelukt, want de PSV heeft al een doelpuntje gemaakt. Maar het betekent dat het helemaal niet zo'n makkelijke score is. Tegen dit Go Ahead Eagles van Melvin Boel. PSV nu op een slag van rust. We spelen nog 10 seconden officieel. Een vrij trap krijgt. Zo'n beetje aan de linkerkant van het veld. Meter of, wat zal het zijn? Ik denk 9 van de punt van de 16 meter van Jari de Busser. Als de extra tijd inmiddels is gaan lopen. En zo gaan zien hoeveel dat er zijn. Barak Tarevic helemaal overgestoken komt om daar die vrije trap te nemen. Iedereen van PSV mee voorin, behalve Flamingo en Dest en Fernandes. Flamingo die daar nu in kwam lopen, onder de bal doorging. Fernandes vangt de bal daar dan op. Gaat het naar Barak Tarevic. Die stond daar nog aan die linkerkant. Barak Tarevic draait zich daar knap vrij. Barak Tarevic moet eigenlijk nu de hoek in en dan die bal voor gaan geven. Ja, doet hij ook. Hij geeft hem er laag voor. Maar dat was eigenlijk net niet voldoende. Want heel veel Go Ahead Eagles benen die daar de ruimtes dichtliepen. Inworpbel voor PSV. Dat wel nog even aandringt. Zo vlak voor het fluitsignaal wil de ploeg van Peter Bos nog graag dat tweede doelpunt gaan maken. Met Flamingo die nu in balbezit is. Ingeven aan Sildilia. Sildilia terug dan naar Perisic die helemaal overgestoken is. Van de linker naar de rechterkant. Gaat het naar Paul Wanner. Tijdje niet in balbezit gezien. Paul Wanner. Nu geeft hij hem aan Barak Tarevic aan die linkerkant. Barak Tarevic voorzet. Komt daar nog bij Perisic. Kan hem terugbrengen in de 16. Gustil kan niet koppen. Bal blijft een beetje hangen. Peppi vangt op. Dan werkt Eagles weg. Maar niet helemaal je van het. Want PSV kan weer overnemen aan de linkerkant. Met Serginho Dest. Dest naar Gajarovski. We spelen nog maar heel weinig minuten richting de rust. Maar PSV wil graag nog even. Houdt de druk nu op het doel van Jari de Busser. Met aan de linkerkant nu weer wat ruimte voor Serginho Dest is er al een paar keer langs gegaan daar. Serginho Dest nu geven aan Barak Tarevic. Barak Tarevic teruggeven aan Dest zou kunnen. Prima gedaan met een hakje. Komt de bal bij de achterlijn. Goeie voorzet daar. En uitstekende kopbal hoor van Ricardo Pepi. Prima gedaan daar door PSV met Barak Tarevic. Daar begint het. Uitstekend hakje aan de linkerkant. Geeft hem mee aan Serginho Dest. Dest trekt hem dan terug vanaf de achterlijn. Met een hele scherpe, strakke voorzet. En Ricardo Pepi weet daar dan zijn hoofd tegenaan te krijgen. En dan komt PSV dus toch nog zo vlak voor rust op 2-1. En wordt de keeper van de Eagles voor de tweede keer in één helft geklopt. Met het hoofd door een tegenstander. Ivan Perisic deed dat al heel vroeg in dit duel. En nu dus de Amerikaanse spits in dienst van PSV, Ricardo Pepi. Die prima raak knikte achter Jari de Busser. Dus ook meteen het einde van deze eerste helft. Die vermakelijk was. Niet altijd even hoogstaand. Maar er gebeurde genoeg aan twee kanten. En PSV gaat in ieder geval als degene met de voorsprong rusten. Na 3 kwartier spelen hier in Deventer is het Go Ahead Eagles 1, PSV 2.

En dat was meteen de titel van de track. Justin Timberlake hoorde je op Glow FM en Studio 040. Want het is een gecombineerde uitzending. En dat betekent dat je naar PSV live aan het luisteren bent. We zitten in de rust van de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen PSV. Stand 1-2 op de andere velden. Feyenoord AZ 0-1. Excelsior Volendam 1-1. Twente Sparta 0-0. Sparta tegen PEC 1-0. Ajax Utrecht ook 0-0. Groningen NEC 1-0. NAC Breda tegen Heerenveen 1-0. En de laatste Telstar Heracles ook 0-0. Ik deed net een oproep. Degene die raadt wie deze persoon is. De legendarische persoon 0-0. Dat heb ik geweten. Er komen meerdere appjes binnen. En tijdens de volgende plaat, die nu ingestart wordt, Another featuring 54 Ultra Talk to You, ga ik die persoon bellen. En dan ga ik even een klein gesprekje met hem of haar hebben. Dus als je zometeen wordt gebeld met een anoniem nummer, weet dat dat Erik is van Glow FM Studio 040. En dan kom jij misschien in aanmerking voor die felbegeerde kaartjes voor de wedstrijd. PSV tegen FC Twente. De laatste volgende week zondag om 2:30 in het Philips Stadion.

0: Post Malone featuring Morgan Wallen, I Had Some Help. Nou, er zijn meer dan mensen die hulp nodig hadden om te appen naar de Glow FM app. En dan kwam je in aanmerking, of dan kom je in aanmerking, laat ik het zo zeggen, voor 2 gratis kaartjes voor de wedstrijd PSV tegen FC Twente volgende week in het Philipsstadion. En een van de mensen die geappt hebt, die heb ik nu aan de telefoon. En als ik het goed uitspreek, Mohamed Mohassin, klopt dat?
1: Ja, klopt. Ja. Mohamed Mohassin, ja.
0: Mohamed Mohassin, oké. Okay. Jij bent van Marokkaanse... Kom af?
1: Ja, Marokkaanse achtergrond. Ja.
0: Marokkaanse achtergrond, dus jij spreekt ook goed Arabisch. Nou, dat komt heel mooi uit. Want we hebben natuurlijk binnen PSV hebben een aantal voetballers rondlopen... met een Marokkaanse achtergrond. En we hebben wel eens moeite om die namen uit te spreken. En ik ben blij dat ik jou de telefoon heb. Bijvoorbeeld, Driouech. Hoe spreek ik dat goed uit?
1: Ja, we zeggen Driouech. Ja.
0: Driouech. Oké, okay, en dan hebben we nog... wie hebben we allemaal nog meer?
1: Saibari.
0: Ja, precies. En dat is Saibari. Ja, ik ga het nou niet meer zeggen. En onze op de bek natuurlijk?
1: Salahdin.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, ik ga er niet aan wagen.
1: Salah.
0: Oké, okay, ja, ik heb nou een native speaker aan de telefoon, dus dat is altijd oppassen. Hé, hey, maar Mohamed, jij had geappt voor kaartjes volgende week zondag in het Philipsstadion. Je appt, ik ben nooit bij PSV Philipsstadion geweest. En je dacht van, ik luister nu naar PSV Live. Ik ga gewoon appen en ik ga mijn kansen wagen.
1: Ja, dat is waar, ja. Ik ben nooit geweest bij de PSV Stadion. Dus ja, ik heb gehoord in Glow FM, dat is een gratis kaartje. Dus ik heb een appje gestuurd.
0: Ja, dat heb je inderdaad gedaan. Hé, Mohamed, ik ga het niet langer spannend maken. Luister.
1: Ja.
0: Oh, wacht even. Ander knopje. Dit is namelijk het winnaarsknopje. En dat betekent dat jij volgende week zondag naar PSV FC Twente toe gaat.
1: Ja, mooi.
0: Om 2:30. En jij gaat niet alleen, want je krijgt 2 kaartjes van ons. En dat betekent dat je iemand mee kan nemen. Heb je zo al op het oog wie je mee wil nemen?
1: Misschien ik neem een vriendin van mij.
0: Een vriendin?
1: Ja, een vriendin, ja.
0: Oké, okay, en mogen we de naam weten van de vriendin?
1: Ik ga hem vragen. Zijn naam is Tim.
0: Oh, Tim. Oh, een vriend. Oké, okay, dus je gaat met Tim. Ja, ik neem aan dat Tim een jongen is.
1: Ja.
0: Oké, okay, dus Mohamed, die Mohassin, die gaat samen volgende week zondagmiddag om 2:30 aanwezig zijn bij de wedstrijd PSV tegen FC Twente. De laatste wedstrijd gaat dat worden.
1: Jij
0: bent er in ieder geval bij samen met Tim. En de laatste keren kunnen we gaan staan voor de kampioen. Hoe gaaf is dat?
1: Ja, het is geweldig. Mooi.
0: Ja, precies. Jij gaat er naartoe. Hey, Mohamed, blijf nog heel even hangen. Ik heb zo meteen wat gegevens nog van je nodig. En zoals gezegd, sta op voor de kampioen. Hier zijn de zware jongens op Glow FM Studio 040.

0: staan op voor de kampioen. De zware jongens bij de opkomst van PSV. Bij de eerste helft zag ik dat er een mooie erehaag werd gemaakt. En als het goed is, staat Luc van der Braak. Die staat nu en die gaat staand het eerste verslag doen van de tweede helft van de wedstrijd. Go Ahead Eagles tegen PSV. Want zo is het toch, Luc?
1: Als jij erop staat, Erik, dan doe ik dat. We zijn begonnen weer aan die tweede helft. We zijn gerust met een 2-1 voorsprong voor PSV. Doelpunt dat gemaakt werd vlak voor rust was van Ricardo Pepi. Op aangeven van Serginho Dest. Daarom dus die 2-1 voorsprong. PSV ongewijzigd terug uit de kleedkamer. Eén wissel aan de zijde van de Deventernaren. Daar is Gene James in de ploeg gekomen. Hij is de vervanger van Alfons Samsted. Dean James, natuurlijk de man die het balletje allemaal aan het rollen bracht. Als het gaat over de hele paspoorten. Gate waarin de NAC uiteindelijk geen gelijk heeft gekregen. Dat had allemaal te maken met die 6-0 overwinning van de Eagles op NAC. Nou, 6-0 zal het hier niet gaan worden. Al is het maar om het feit dat dat niet meer kan. Want beide ploegen hebben hier dus gescoord. Eén keer Soray namens Eagles. En Perisic en Pepi waren trefzeker namens PSV. Vrij trap nu voor de Eagles op de helft van PSV. De hoogte van de 16 meter van Matai Kovac. Echt op het randje hoor van die 16 meter is het. Ik denk maximaal een meter of twee ligt hij vanaf die lijn af. En Kovac zet nu zijn mannen op een rijtje. De mannen in de muur natuurlijk. Met daarbij onder andere Gustil. Die van Perisic meldt zich daar. En er is zelfs een heuse muurligger bij. Jazeker. Het is de jongste uit de groep. Noah Fernandez die dat mag doen. Ja, dat lijkt me ook een taakje voor, voor of de kleinste of voor de jongste. In dit geval is dat bij Noah Fernandez bijna allebei zo. Al denk ik dat Serginho Dest nog net iets kleiner is. En Barak Daribic denk ik ook. Hoe dan ook, Fernandez ligt er als muurligger. En dan staat onder andere de doelpuntenmaker van zweven klaar om te schieten. Soray, die neemt hem ook en die schiet hem dan in de muur. En daar vallen dan twee mensen over elkaar heen. Want daar valt, denk ik, iemand over Soray of over Fernandez heen. Als Soray daar die bal inschiet. Wie is dat dan? Wie is daar een beetje op zijn 11e gevallen? Het is Ricardo Pepi, die kennelijk die bal van Soray tegen zich aan heeft gekregen. Dat schot werd ook inderdaad geblokt. Dat zal dan Ricardo Pepi zijn geweest. En die heeft daar een behoorlijke opdoffer van gekregen. Als we hem zo zien zitten. De medische staf van PSV is er ook even bij nu om polshoogte te nemen bij Pepi. Hoe het met hem gaat. Lijkt een beetje groggy, een beetje dizzy. Terwijl Melvin Boel, de trainer van Go Ahead Eagles, een hoop mensen de dugout uit heeft gestuurd. Vijf man lopen daar nu warm bij PSV. Inmiddels ook een ploegje mensen dat de rek- en strek oefeningen aan het doen is. Als Pepi wel weer een klein beetje opgelapt is. Die bal van Soray kwam behoorlijk hard aan, zo te merken. Soray, de man die dus de penalty benutte namens de Eagles in de eerste helft. Hij ook de topscorer van Go Ahead Eagles. Nu met 12 doelpunten. Ricardo Pepi, die heeft zo even op gelijke hoogte gekomen met Ismaël Sabari. Zij hebben nu allebei 15 doelpunten. Pepi zal daar als killer spits natuurlijk nog overheen willen. Nou, hij loopt hier nu vlak voor mij langs. En ik kan hem aankijken en hij mij. Dus wat dat betreft staat alles nog helemaal recht bij Ricardo Pepi. En zal hij zometeen weer in de ploeg kunnen komen. Dan moet het spel weer hervat worden van de Kerkhof. Die dan uitlegt aan de mensen die dat moeten doen. Wat er moet gebeuren bij een scheidsrechtersbal. Want kennelijk werd dat niet helemaal begrepen door Jacob Breum. Die niet deed wat van de Kerkhof wilde. Nou, in tweede instantie Breum wel met de hervatting. En Eagles met het bal. We zitten achterin nu bij Breum. Breum die leek de bal voor te willen geven. Kiest voor toch het teruglopen inspelen in de as van het veld. Was de bedoeling. Uitstekend gedaan daar ook. Die bal gegeven aan Søren Tengsted. Tengsted met de loopactie krijgt de bal terug. Nu de bal aan de zijlijn. Even helemaal bij Melle Meulensteen. Meulensteen met de voorzet. Oh, die wordt dan gekopt door PSV. Waardoor die bal een beetje verlengd wordt. Toch licht gevaarlijk. Hands of high fives van Perisic en Flamingo daar. Die dat opgelost hebben daar. Als nu de hoekschop gaat komen vanaf de voor Go Ahead Eagles rechterkant. Dat is de derde van dit duel. En de tweede aan die zijde gaat weer een indraaier worden. En dan is PSV met iedereen weer mee terug om daar te verdedigen. Ook Ricardo Pepi, die dus weer terug is in de ploeg. Als daar die voorzet komt, prima gedaan. Komt daar goed op hoogte, kan er gekopt worden. Ja, maar het is door Noah Fernandez. Kortom, die bal wordt weggewerkt door PSV. Halve omhaal van Fernandez. Wil daarmee Pepi wegsturen. Pepi is net wat te laat. Prima actie hier ook van Eagles. Al is het vervolg van Breum dan minder. Met een prima schijnbeweging speelt hij daar zijn directe tegenstander uit. Wil de bal dan de hoek insturen. Onder andere op de lopende Soerai. Maar die had daar dan weer niet zo hard op gerekend. En dus leverde het uiteindelijk niets op. Kovar mag de bal dan bij de boarding weg gaan halen en neer gaan leggen. Of laat hij het nemen van de uittrap over aan Gazarovski. Het duurt in ieder geval allemaal lang. Van de Kerkhof staat erbij en kijkt ernaar. Ja, Gazarovski neemt hem dan kort. Geeft hem aan Kovar. En Kovar dan met de lange bal in de richting van Sildilia. Sildilia wint daar zijn kopduel. Met een gelukje komt die bal bij Peppi. Appel voor een overtreding daar op een PSV'er. Maar de Eindhovenaren gaan zelf door. Met de actie aan de linkerkant daar van Perisic terugleggen naar Peppi. Peppi wil kappen en draaien. En schieten legt hem dan af op Fernandes. Fernandes, rand 16 meter, durft niet om te schieten. Nog steeds een PSV'er daar op de grond. Dat is Paul Banner. En dan legt PSV het spel maar even stil. En gaat Van de Kerkhof kijken hoe het gaat met de Duitse middenvelder van PSV. Die daar enigszins, nou ja, vervelend op het gras leek te liggen. Kennelijk geraakt daar in een duel. Staat inmiddels wel weer Paul Banner. Als er wat gefluit was van het Eagles publiek die het idee hadden dat Paul Wanners zich daar een beetje aan stelde. Nou, scheidsrechtersbal genomen. PSV weer met het balbezit met Ryan Flamingo. Flamingo naar de rechterkant. Daar staat Barak Tarevic. Barak Tarevic teruggeven op Sildilia. Sildilia naar Til. Til, twee man in de rug. Maar komt er knap uit. Krijgt de bal terug bij Flamingo. Flamingo kan kiezen voor de andere kant. Daar is wat ruimte bij Gazarovski en ook bij Dest. Het gejaag is daar ook. Het jagen dat gebeurt door Victor Edvardsen. Daardoor kiest Jarek Gazarovski uiteindelijk voor de bal terug naar Kovar. Kovar, bal aan de voet dan nu. Buiten de 16. Kijken waar hij naartoe kan. Til komt helemaal uitzakken. Dest met een loopactie. Die echt zwaar gefrustreerd raakt als Kovar het niet aandurft om die bal te geven. Want er lag veel ruimte. Denk dat Dest daar wel gelijk had ook. Maar Kovar kiest voor de bal naar de zijkant. Naar Flamingo. Flamingo door dan op Sildilia. Die verliest daar zijn kopduel. Het levert hem wel een ingooi op. Ingooi vanaf de rechterkant. We weten van Sildilia dat hij ver kan werpen. En dat dat dan een soort halve corner is die daar genomen kan worden. Dan moeten de warmlopende spelers van PSV even aan de kant. Omdat Sildilia daar alle ruimte nodig heeft om die bal daar goed in de handen te nemen en te werpen. Sildilia, hele verre worp inderdaad. Die belandt ook in de 16. Weggewerkt door Eagles. Kunnen die een corner voorkomen? Daar lijkt het wel op. PSV dan met Sildilia die daar probeert te hinderen. Het levert uiteindelijk niets op. Sterker nog, het is PSV die hem als laatste raakte. En dan is het gewoon een uittrap voor Jari de Busser. Het zonnetje is doorgebroken hier in de Adelaarshorst. Het is nog niet zo enerverend als het in de eerste helft bij Tijd en Meilen was. Na 8 minuten spelen in deze tweede helft bij Go Ahead Eagles tegen PSV is het 1-2.

0: Dit zou zomaar eens een zomerhit kunnen worden. De Bouwsa hoorde je op Glow FM Studio 040 en Magnetic. Even een rondje langs de velden. Feyenoord AZ, daar is het zojuist 1-1 geworden. Dus Feyenoord op gelijke hoogte gekomen met AZ. Excelsior Volendam 1-1. Twente tegen Sparta 2-0. Fortuna tegen PEC 2-0. Ajax Utrecht nog steeds 0-0. Groningen tegen NEC 2-0. NAC tegen Heerenveen, toch wel verrassend, vind ik, 1-0. En Telstar Heracles, zoals ze begonnen zijn, 0-0. We gaan weer naar de Adelaarshorst, want daar staat het 1-2. Tenminste, de laatste keer dat ik contact had met Luc. Is er inmiddels iets veranderd, Luc?
1: Nee, zeker niet. Zojuist een kleine mogelijkheid voor Barak Tarevic gezien. Nou, een goede actie van Guus Til aan de rechterkant. Die gaf de bal voor. En eigenlijk had de Bosnier in dienst van PSV daar net wat sneller moeten handelen. Dan had hij kunnen afdrukken op het doel van Jari de Busser. We gaan richting een uur spelen hier in de Adelaarshorst. En die voorsprong is er dus voor PSV. Weliswaar nipt 2-1. Doelpunt van Ricardo Pepi in de 47e minuut van de eerste helft. Zorgde ervoor dat PSV een voorsprong kwam. Nadat er eerder al een doelpunt was gevallen van Ivan Perisic. En een penalty werd er benut door de Go Ahead Eagles. Met Soerai die het balletje achter het net van Kova wist te schieten. Nu dan misschien de kans. Oh, voor PSV. Wat een redding van Jari de Busser. Heel veel ruimte was daar voor Guus Til. Die daar van een meter of 12, 13 kon schieten op het doel van de Busser. Maar uitstekend gedaan hoor. Door die doelman van Eagles. Die dus wel degelijk kwaliteiten heeft. We weten dat onder andere uit dat fenomenale bekerseizoen van de Deventeraren. Die nu snel omschakelen. Soerai gaat maar eens schieten. Ah, afzwaaier. Meter of zal zijn 5, 6 over het doel. Maar daar was een grote kans wederom voor PSV. Op klokslag een uur spelen. Had Guus Til daar eigenlijk de voorsprong moeten vergroten en moeten verruimen naar 3-1. Het lukte Til dus niet. Onder andere omdat de Busser daar prima naar zijn hoek ging. Bal nu in de handen bij de collega van de Busser. En dat is Kovaar, die met Gazarovski nu aan het uitmaken is wie en hoe die uittrap die hij verdiend heeft genomen gaat worden. Het duurt allemaal wat aan de lange kant. Het publiek hier in de Adelaarshorst begint ook te fluiten. Van de Kerkhof kijkt het allemaal aan. Heeft al een aantal keer gewezen naar zijn horloge. Niet alleen overigens bij Kovaar, maar ook voor zijn collega de Busser. Het wordt uiteindelijk een lange bal van Kovaar die bij niemand van PSV terechtkomt. Eagles kan overnemen. Ah, dan is het de bedoeling om daar Sigurdarsson weg te sturen. Die had niet helemaal gerekend op dat die bal zo snel zou komen. En dus moet hij de bal laten en heeft Kovaar hem weer in het bezit. De harde kern van de Eagles is een spelletje begonnen met Kovaar. Ze houden net zo lang de ho aan tot Kovaar hem schiet. En dat duurt soms best wel lang. Het is een middel om je te vermaken natuurlijk. Op deze middag waarop het spel niet saai is. Het is zeker niet hoogstaand. En voor beide ploegen staat er natuurlijk eigenlijk helemaal niets meer op het spel. PSV zal deze wedstrijd graag willen winnen. Om met zoveel mogelijk overwinningen uiteindelijk het seizoen af te sluiten als kampioen. Peter Bos, die in de eerste helft wat meer in zijn duck-out zat, komt er nu met regelmaat uit. Zo ook nu ziet dat daar een actie is van Barak Tarevic die schiet. En dan komt de bal daar bij Pepi. Nadat het schot geblokt was door de Busser. En dat schot van Pepi kan er ook niet komen. En dan is het uiteindelijk de Eagles die de bal over de zijlijn werken daar. Prima gedaan hoor. Daardoor Eagles die daar zagen dat het gevaar van PSV van die kant kwam. Inworp snel van PSV met Gazarovski nu in balbezit. Gazarovski naar Flamingo. Flamingo naar Saldilia. Zo gaat de bal nu snel heen en weer. Barak Tarevic naar Saldilia. Saldilia naar Flamingo. Flamingo wil er eigenlijk langs, maar heeft twee man voor zich. Versiert dan de inworp. Ja, prima gedaan. Gebeurt allemaal vlak voor de dugout. Die inworp die genomen wordt door Kylian Saldilia. Die biedt zich aan. Onder andere Paul Banner zou kunnen. Maar ook beweging bij Ivan Perisic. Perisic helemaal bij de achterlijn nu. Moet hij tussen twee man in die bal controleren. Dat is wat veel gevraagd. Eagles kan overnemen. Maar wel veel PSV'ers daar die jagen. Lange bal dan van Eagles. Onderschept door Flamingo. Prima gedaan door de ingelopen centrale verdediger van PSV. Bal dan naar Fernandes. Fernandes naar Jarek Gazarovski. Zo steeds meer PSV'ers op de helft van de Eagles. En zo komt PSV ook langzaam een metertje dichterbij het doel van Jari de Busser. Met Barak Tarevic nu aan de rechterkant. Barak Tarevic actie maken. Bal kan ook terug naar Saldilia. Wat doet hij? Hij geeft de bal voor. En dan makkelijk weggewerkt daar door Eagles. En dan kunnen die eruit. Nee, want PSV verhindert de tegenstoot. Houdt zelfs een klein beetje de druk erop met Gazarovski die de bal geeft aan Ivan Perisic. Gebeurt allemaal aan de linkerkant. Dit Perisic naar Fernandes. Fernandes inspelen bij Til. Til naar Banner. Banner gaat schieten. Nee, kiest voor het balletje breed naar Saldilia. Zo gaat PSV Nu van voor naar achter, van links naar rechts. Het lijkt wel een carnaval zit. Maar het balbezit is er nog steeds voor de Eindhovenaren. Met nu aan de linkerkant Serginho Dest. Dest, paar goede acties al gezien in dit duel van hem. Onder andere die assist op Pepi. Ook nu is hij er weer langs. Dest wil dan eigenlijk iets te veel. Wordt dan geblokt, moet dan terug. Dan de voorzet daar van Fernandes. Kopbal van Ricardo Pepi. Gaat enkele meters over. Zo was er een fase dat PSV er wat meer de druk op had. En dat lijkt het publiek hier in de Adelaarshorst ook te zien. Merken dat hun ploeg een klein beetje ondersteuning nodig heeft. Ga staan als je voor Eagles bent. Nou, dat zijn de meesten hier natuurlijk. Dus iedereen staat hier nu op, klapt in de handen. Dat gebeurt al een hele tijd in het uitvak. Daar stond iedereen ook al. Maar die zijn dan weer voor de kampioen. Zo vermaakt iedereen zich wel hier in Deventer. Als de uittrap komt van Jari de Busser. Die is een beetje ondermaats. Want heeft iets te veel afwijking naar de linkerkant. Gaat daar ook over de zijlijn. Inworp is er voor PSV. Ivan Perisic loopt daar de hoek in. Bal gaat ook die kant op. Maar hij komt bij Pepi. Pepi kan er wel maar half controleren. Krijgt daar dan wel wat hulp van Sildilia. Sildilia, PSV blijft in balbezit. Nee, dan wordt het veroverd door de Eagles. Dan moet PSV daar oppassen. En dan is er namelijk heel veel ruimte voor Tankstedt om eruit te gaan. Aan de rechterkant. Bal gaat wel wat naar de zijkant. Waardoor PSV de tijd heeft om meer te herorganiseren. Dat lukt ook. En dan een overtreding van Noah Fernandes op Tankstedt. Die denk ik zijn kansen afwoog. Tankstedt. En dacht, ja, ik ga hier maar gewoon liggen. Dan levert me dat een vrije trap op een fijne positie. Want voetballend komen we hier misschien wel niet uit. En ik denk dat dat de beste beslissing was van Tankstedt. Die de handjes in de rug voelde van Noah Fernandes en ging liggen. PSV zo meteen gaat wisselen. Maar we eerst deze standaard situatie even zullen afwachten. Om te kijken wat er gaat gebeuren zometeen. Het is Anas Salah-Eddin die zometeen in de ploeg gaat komen. Terug dus van een blessure. En hij kan de nodige minuten maken. En gaat zometeen in het veld komen. Andere spelers van PSV lopen zich nog warm. We focussen ons nu op die vrije trap. De helft van de helft van PSV. Beetje aan de rechterkant. Daar komt hij voor. Uitstekende trap. Maar niemand die erbij kan. Dan rolt de bal over de uiteindelijk zijlijn. En dan zal er nu tijd zijn voor die wissel. Inderdaad, gaat gebeuren. Salah-Eddin komt in de ploeg. En hij komt voor Serginho Dest. Die dus verantwoordelijk was voor de assist bij het doelpunt van Ricardo Pepi. Serginho Dest, daarmee een verdienstelijke wedstrijd gespeeld. PSV hoeft niet meer en kan dit soort jongens nu natuurlijk wat rust gaan geven. Serginho Dest, ook een van de mannen die zich opmaakt voor het wereldkampioenschap voetbal natuurlijk. Salah-Eddin, hij is dan weer een kampioen volgens de boeken op het Afrikaanse continent. Hoe het precies zit, dat mag iedereen voor zichzelf uitmaken. In dat duel waar uiteindelijk zoveel gebeurde dat je eigenlijk je voorstellingsvermogen te boven gaat. Nou, hoe dan ook, we voetballen weer. Het is inmiddels 65 minuten oud, deze wedstrijd. En het is hier 1 tegen 2 in het voordeel van PSV.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Us Three, of US Three. Ik denk dat het Us Three is. Cantaloupe in ieder geval, dat was de titel van de track. Ik ging net even een rondje langs de velden doen. En zoals het nu eruit ziet, is de kampioen PSV, nummer 2 Feyenoord. En op de derde plek toch wel verrassend op dit moment in ieder geval, FC Twente. In Deventer staat het in ieder geval nog steeds 1-2. Toch, Luc?
1: Ja, zeker als PSV in de aanval is er al gekopt wordt. Maar weggewerkt door Eagles. PSV heeft al de druk erop hoor, de laatste minuten aan de zijde van de Deventernaren. Als er nu een bal valt in het doel, heb je toch de indruk dat dat voornamelijk voor PSV zal zijn. Dan moet de Eindhovenaren natuurlijk wel oppassen voor die counter. Nu willen ze daar bijvoorbeeld Sigurdarsson wegsturen. Prima doorzien hoor door Paul Wanner, die een goed duel speelt. Paul Wanner, zo even ook een schot op doel van hem gezien dat uiteindelijk geblokt werd. Maar was daar dichtbij de 3-1. Nu betrokken bij deze aanval. Perisic aan de linkerkant. Perisic! En die schiet hem binnen. En daar is dan de 3-1. Ik zeg het, je voelt aankomen dat als hij ergens gaat vallen, dat hij dan aan PSV-zijde valt. En op slag gebeurt het ook. Ivan Perisic met zijn tweede van de middag. Prima actie van Paul Wanner, die daar in de as van het veld de actie maakte richting het doel van Jari de Busser. Prima afgeeft ook aan de linkerzijde, aan Ivan Perisic. Die kapt dan nog één keer en schiet hem droog, laag, hard achter Jari de Busser. En dan wordt het in minuut 70, dus 3-1 voor PSV. Je hebt toch de indruk gezien het wedstrijdbeeld tot op heden, dat de Eindhovenaren dat niet meer zullen gaan weggeven. Tweede dus voor Perisic in dit duel, die vorige week nog moest toekijken tijdens het duel tegen Ajax. Gisteren keek hij ook nog toe. Dat was bij de PSV vrouwen. Hij was aanwezig op de hertgang om te kijken hoe de vrouwen daar de kampioenschaal uitgereikt kregen. En nu dus hij betrokken bij doelpunten van PSV. De tweede. Hij maakte de eerste met het hoofd. En deze schiet hij mooi droog hard achter Jari de Busser binnen. Feest dus in het uitvak. En terecht. Want de PSV loopt uit naar 3-1. Minuut 70 loopt hier inmiddels. Eagles moeten gaan aftrappen. Dan is het zo'n beetje gespeeld als de Eagles gaan wisselen. Edvardsen verlaat het veld. En Jaden Slorry komt voor hem in de ploeg. Heeft geen vuist kunnen maken. Edvardsen in dit duel wel gewerkt. En zijn best gedaan. Maar niet wat we van hem hadden kunnen verwachten. Ook Sigurdarsson gaat naar de kant. En voor hem komt in de ploeg Finn Stockers. Kortom, Melvin Boel wisselt zijn voorhoede. In de hoop dat dat nog wat teweeg kan brengen in dit duel. Dubbele wissel dus aan de zijde van de Eagles. Die is inmiddels gedaan. En dus kunnen we weer gaan voetballen. Aftrap van de thuisploeg. Inmiddels genomen balbezit voor de ploeg van Boel aan de rechterkant. Als PSV meteen begint met jagen. Ik verwacht dat er ook nog wel wat wissels bij PSV aan zullen komen. Zeker nu het duel gespeeld lijkt te zijn. Als hier een schot is. Nou, niet eens wel heel slecht gedaan van Soeray. Die de bal in één keer op de pantoffel neemt. Vanaf de rechterkant in het strafschopgebied schiet hij op het doel van Matthij Kovaar. Lijkt daar een beetje geblesseerd te raken. Ook in duel daar. Krabbelt nu weer een klein beetje op. De doelpuntenmaker aan Eagles zijde. Hij benutte dus die penalty. En er is weinig aan de hand van de Kerkhof. De arbiter heeft even polshoogte genomen bij hem. En ziet dat alles goed gaat. Dan kan Kovaar weer de tijd gaan nemen om deze uittrap te nemen. Dat vinden ze hier bij Eagles. Het Eagles publiek vindt dat niet leuk. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar Matthij Kovaar doet het kennelijk op een dusdanige wijze dat het de scheidsrechter van de Kerkhof nog niet hindert. Lange bal van de doelman van PSV komt op het hoofd bij Perisic. Die kopt door, maar heeft kennelijk in de rug geduwd daar. Dat duwen gebeurde dan bij Meulensteen van de Kerkhof. Stond daar bovenop. Houdt de kaarten nog wel op zak. Lijkt wel tegen Perisic aan te geven. Joh, dit is de laatste keer dat dit zo gebeurt. Perisic balt dan wat terug tegen van de Kerkhof. Dat doet hij natuurlijk wel vaker. Het enige voordeel voor de Kroaat is dat hij vandaag de aanvoerdersband om heeft. Bij het ontbreken van Schouten en Mauro is Perisic dus de captain van Peter Bos. En dus is dat praten richting van de Kerkhof in dit geval geoorloofd. Vrij trap van de Eagles inmiddels genomen. Lange bal van de Busser in de richting van die verste spitsen was de bedoeling. Maar prima doorzien. Onder andere door Kylian Sildilia die de bal makkelijk terug kan koppen op Kovaar. Die neemt hem in de handen. Rolt hem dan naar Gazarovski. En dan kan PSV weer gaan bouwen aan een aanval. 3-1 dus de voorsprong voor de ploeg van Peter Bos. Dat zich hier wel makkelijk de bal van de voet laat snoepen. Voorzet gegeven. Die is prima. Maar komt niet bij een ploeggenoot. Barak Tarevic vangt op in de tweede lijn. Geeft hem dan aan Sildilia. Sildilia roeit hem naar voren. Maar bal mist een beetje richting en precisie. En dus kunnen de Eagles daar dan tussen zitten. Fernandez zet de boel daar wat onder druk. Mooie actie dit hoor. Prima. prima gedaan door Meulensteen. Die daar, het was Tengstedt die dat deed. Die daar twee PSV'ers verschalkte. En die nu ziet dat Kramer mee naar voren loopt. Kramer krijgt de bal niet. Hij gaat naar Tengstedt. Tengstedt krijgt de bal niet voor omdat Terzic daar het schot dan blokt. Zo zien we weer wat aanvallende impulsen van Go Ahead Eagles. Maar lijkt PSV af te stevenen op een overwinning. We spelen 74 minuten hier in de Adelaarshorst. Voorsprong voor PSV 3-1.

0: Shakira en de Zoo hoor je op Glow FM Studio 040. Even een klein rondje langs de velden. Feyenoord AZ 1-1. Excelsior Volendam 1-1. Twente die gaat lekker bezig. 4-0 tegen Sparta. Fortuna PEC 3-1. Ajax Utrecht nog steeds 0-0. Groningen NEC er is inmiddels 2-1 geworden. NAC tegen Heerenveen. Heerenveen heeft gelijk gemaakt. 1-1. Die wedstrijd heeft even stilgelegen. Ik weet niet precies waarom, maar ik schat in vuurwerk. En de laatste Telstar tegen Heracles staat 0-0. En in Deventer, toen we daar weggingen, stond het 1-3. Toch, Luc?
1: Nog één keer. Ik zat even de wissels te letten, Erik. Wat vroeg je?
0: Ik vroeg, toen wij elkaar voor het laatst spraken, was het 1-3 voor PSV. Ja. Nog steeds.
1: Of het nog steeds is.
0: Ja, mooi.
1: Ja. Dat is het nog steeds. Ja, sorry, er wordt hier druk gewisseld. Dus daar moest ik even mijn focus op houden. Noah Fernandes gaat onder andere naar de kant. Voor hem komt Joël van den Berg in de ploeg. We hebben hem vaker gezien natuurlijk. En ook Ivan Perisic is naar de kant gegaan. Hij wordt vervangen door Chuad Drioas. Jongen die heel veel belangrijke doelpunten maakte voor PSV in de meest krankzinnige wedstrijden. Ik noem bijvoorbeeld Liverpool, hè, om eens maar wat te zeggen. Arsenal in het verleden ook al. Maar die in de Eredivisie toch niet altijd zijn stempel komt drukken op de ploeg van Peter Bos. Hij krijgt dus nu nog wat minuten. En Ivan Perisic is naar de kant gegaan. Joël van den Berg, middenvelder. We zagen hem vaker onlangs in de basis bijvoorbeeld ook nog. Hij is een van de mensen waar PSV op wel durft te gokken voor de toekomst. Hier een goede actie van Matthijs Kovar. Die zijn doel uitkomt. De bal wegbokst voor de neus van Melle Meulensteen, die in zijn eentje op het doel van Kovar afkom. PSV nu met het balbezit op het middenveld. Pepi, die steeds vaker uitzakt, kennelijk omdat hij niet tevreden is met hoe vaak hij gevonden wordt in de punt van de aanval. Pepi, die daar nu zelfs wat ruzie leek te maken met zijn directe tegenstander. Hij inmiddels wel weer in de punt van de aanval met Drioas in zijn eerste balcontact. Drioas voorzet en die gaat langs alles en iedereen heen. Kan wel nog opgevangen worden daar aan de rechterkant door Esmir Baraktarevic, die een klein beetje leek te rekenen omdat die bal wel eens voorlangs kon schieten. Geeft hem nu aan Kylian Sildilia naar Ryan Flamingo. Zo heeft de PSV wat verse aanvalskrachten in de ploeg gebracht met Drioas. Aan die linkerkant heeft Ivan Perisic zichzelf ruim een uur helemaal leeggelopen. En niet zonder resultaat. Twee keer scoorde hij. En samen met een doelpunt dat op naam kwam van... Als hier nu Guus Til wordt weggestuurd. Guus Til moet die bal in één keer voor. Even, oh, die geeft die bal ook in één keer voor. Goeie actie hoor. Van Til die daar even ontsnapte aan iedereen. En door Sardilia werd dat gezien. Stuurde hem daar weg. En Til met een soort crossover tussen een voorzet en een schot op doel. Verrassen daar bijna Jari de Busser. Uitstekend gedaan. Wat ik zei... Perisic maakte twee doelpunten en samen met Pepi zorgt dat voor een 3-1 voorsprong hier in de Adelaarshorst. Voorzet nu van de Eagles. Komt makkelijk in de handen van Matthijs Kovar. Kovar die het spel nu snel weer op gang brengt. Ruimtes worden langzaam wat groter op het middenveld. Als minuut 80 inmiddels is ingegaan. PSV het echt wat rustiger aan kan doen op het middenveld met Paul Wanner. Die wederom een prima duel speelt voor de Eindhovenaren. Wanner ziet nu dat Kazarovski in balbezit is. Eenmaal achterin. Aan de linkerkant komt daar Drioas de bal nu even halen. Staat Sildilia daar boven. Aan de rechterkant kan hier gezocht worden. Maar Salah Eddin, die aan die linkerzijde loopt, kiest ervoor om de bal te geven aan Matthijs Kovar. Kovar ziet dat Guus Til zich aan kon bieden. Moet zijn directe tegenstander mee, dat is Kramer. Til, goede actie, geeft de bal aan Flamingo. Flamingo naar Baraktarevic. Die heeft dan mede door die loopactie van Til behoorlijk wat ruimte. Geeft hem aan Wanner. Wanner dan naar Drioas. Drioas schieten, schot geblokt. Weggewerkt door Eagles. Maar kunnen ze die bal ook lang in bezit houden? Nee, want Drioas jaagt daar goed door. Drioas nog een keer door aan de rechterkant. Maar Eagles houdt de bal in de ploeg. Ja, behalve nu slordig gedaan. Dit zomaar inleveren daar bij Drioas. Bal dan geven aan Wanner. En die schiet hem binnen. Uitstekend doelpunt hoor van Paul Wanner. 4-1. En dat leidde de Eagles dan uiteindelijk toch een beetje zelf in. Mede door het jagen daar van Chuad Drioas. Zorgt het ervoor dat de Eagles daar in paniek raken. Leveren die bal zomaar in bij de vleugelaanvaller van PSV. Die bedient dan op zijn beurt. Uitstekend Paul Wanner. En die schiet hem in de zijkant van het doel. Prima gedaan met de binnenkant van de voet. En een bekroning op een goede wedstrijd van Paul Wanner. We hoeven ons hier niet meer druk te maken. Het is gespeeld in Deventer. Na 82 minuten is de voorsprong voor PSV comfortabel. 4-1.

0: Running. Black Eyed Peas hoorde je hier op GloFM Studio 040. Let's get it started. Nou, 85 minuten geleden is de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen PSV begonnen met een 0-0 stand. Zo begint elke wedstrijd natuurlijk. En inmiddels staat het 1-4 voor ons PSV. De laatste minuten van de wedstrijd, Luc van der Braak.
1: Ja, waar het nog steeds 4-1 is. Eagles aan het wisselen. Dat zal niet heel veel aan de stand gaan veranderen. Want dan moet het wel heel gek lopen. Het is spannender wat er op andere plekken op de velden op dit moment gebeurt in Nederland. Onder andere met Twente. Dat een dikke overwinning aan het boeken is. En daardoor virtueel derde stond. NEC dat terug is gekomen van een 2-0 voorsprong. Het lijkt me de moeite waard om komende avond lekker te gaan zitten. Met het bord op schoot. Een frikandelletje erbij. Een zakje patat. En kijken wat er allemaal gebeurd is. In die ene laatste speelronde. Als er nu een enorme vuurpijl nog op het doel geschoten wordt door Go Ahead Eagles. Prima gedaan daar door, vanaf een meter of, wat zal het zijn geweest, 20 het doel van Kovaar onder het doel te nemen. De ingevallen Evert Lindhorst deed dat, zojuist in de ploeg gekomen. Kovaar kon hem met één handje naartoe boksen en dat zorgt ervoor dat Eagles nog een vrije trap gaat krijgen. Gaat komen vanaf de linkerkant. Een andere invaller, Dean James, is daar dan weer voor verantwoordelijk om die te nemen. James met de uitdraaiende hoekschop weggekopt daar door Flamingo en dan vanaf een meter of 20, een beetje dezelfde plek als zo even, vol op de pantoffel genomen door een andere invaller, Eus Waaiers. Man met een PSV-verleden, Eus Waaiers, die hier ziet dat de doelpuntenmaker Soerai in balbezit komt. Die had hem eigenlijk aan de linkerkant kunnen geven aan Joris Kramer. Koos ervoor om dat niet te doen. Het spel gaat naar de rechterkant. Eagles wil nog wel een eretreffertje maken buiten die ene penalty die dus benut werd door Soerai. Aanval nu gezocht. Schot daar half geblokt. En dan moet PSV er nog een corner weggeven. Jazeker, dezelfde plek als zo even. Dan gaat Dean James zich daar weer voor melden als minuut 88 inmiddels loopt. James, dezelfde plek als zo even. Alle PSV'ers mee terug om te verdedigen. Ook de kleinste man in PSV gelederen, Barak Tarevic. En Drie West zal er omspannen. Allebei nu mee terug om daar die corner van Dean James onschadelijk te maken. Eén hand omhoog bij de back van Eagles. Daar komt die voorzet. Kan gekopt worden, maar niet richting het doel. Mellen Meulensteen, die overigens een prima duel speelt, vind ik, voor Go Ahead Eagles. Kon er wel het hoofd tegenaan krijgen. Maar richting meegeven was geen optie voor hem. Kovaar kon die bal makkelijk naast kijken. Wissel gezien bij PSV. Jim Koller is in de ploeg gekomen. Jongen die overkwam van Vitesse. Beetje op het moment dat Vitesse omviel. Werd daar geshopt door onder andere PSV. Op dat moment hij dus overgenomen van Vitesse voor, door PSV. Terechtgekomen in de jeugdopleiding. En krijgt nu zijn kans in het eerste van Peter Bos. PSV dat wel met de hoofd bij de les moet blijven. Want ziet hier dat daar zomaar een aanval opgezet kan worden door Go Ahead Eagles. Met onder andere Margaret die daar weggestuurd werd. Andere invaller aan Deventerzijde. Maar PSV rovert de bal. Wil dan naar Driewes wegsturen. Dat mislukt. Daar zit dan Meulensteen tussen. Ik zei het al, hij speelt een dijk van de wedstrijd voor Go Ahead Eagles. En die ploeg wil nog wel even met Kramer die de bal zou kunnen geven aan de ingevallen Dean James. Kiest daar niet voor. Het spel gaat naar binnen. Daar is het vrij druk. Begrijp niet helemaal waarom de Eagles daarvoor kiezen. Dean James nog steeds aanspeelbaar. Ja, inmiddels loopt hij wel in de dekking. En dan is het toch een beetje met de bal aan de voet daar van Evert Lindhorst. Lijkt zelf ook te twijfelen waar hij dan naartoe wil met die bal. Nou, uiteindelijk gaat het dan maar helemaal terug naar Joris Kramer. Kramer dan naar zijn doelman, de Busser. Die zal inmiddels een beetje haast willen maken. Laatste minuut officiële speeltijd loopt. Bal aan de voet bij de Busser. Roei hem naar voren. Zou je zeggen. Maar daar kiest de Busser niet voor. Nou, nu dan wel. Is die bal daar inderdaad richting de PSV-verdediging geschoten wordt. Maar niemand van de Eagles daar om die bal ook echt aan te nemen. Zo laat PSV de ploeg van Melvin Boel nu gewoon aan de bal. Zolang het niet te dicht bij het doel komt, vindt de ploeg van Bos het kennelijk helemaal prima. En dan zie je dat de afstanden wat groter worden. Bijvoorbeeld van de Berg, die dan niet echt doordekt op Kraan.

Kramer die de bal eroverheen geeft in de richting van Tengstedt. Tengstedt, sterke speler die veel duels gewonnen heeft. Maar hij ook niet degene die zijn stempel op deze wedstrijd komt drukken voor Go Ahead Eagles. Paul Banner, doelpuntenmaker van zo even, wordt er nog vandoor gestuurd door PSV. Als er 2 minuten extra tijd bij gaan komen, niet veel. Het spel heeft in de tweede helft ook minder lang stilgelegen dan in die eerste helft. En die 2 minuten blessuretijd zijn inmiddels ingegaan met het balbezit voor PSV. Omdat Gajarovski daar Tengstedt dwarsboomt op weg naar het doel van PSV. Bal bij de Busser. Eagles weer met het bezit van die bal. Kramer inspelen was de bedoeling op het middenveld in de richting daar van Finn Stokkers. Maar dat mislukte. Was niet scherp genoeg. PSV neemt over. Sildilia, punt 16 meter. Daar staat Driehoek. Die krijgt de bal nu ook. Driehoek die wil gaan schieten. Wil gaan scoren. Driehoek. Ja, raakt de bal dan wel. Maar het is een heel zacht schot van de vleugelaanvaller van PSV. Dat makkelijk gevangen kon worden door Jari de Busser. Zo zit de eerste minuut van die 2 minuten extra er bijna op. Maar houdt de Adelaarshorst wel, de moed erin. Sta op als je voor Eagles bent. En dat gebeurt ook. Men staat hier allemaal op. En dat is dan toch mooi om te zien dat de moed erin gehouden wordt. De sfeer erin gehouden wordt. In het uitvak, vol met Eindhovenaren, wordt al de hele middag gedanst en gezongen. En ook daar gaan nu de handjes de lucht in. Als we nog een dikke driekwart minuut spelen. En die Eagles het balbezit heeft aan de rechterkant. Margaret in balbezit. Kijkt, waar kan die bal naartoe? Nou, even terug dan maar naar het middenveld. Cross over de hele in de richting van Dean James. De man van de paspoortgate staat hier nu ook gewoon op het veld. Dean James erlangs bij Barak Tarevic. Maar simpel daar geblokt door de vleugelaanvaller van PSV. Dan krijgen we nog 1 corner. Het zal het laatste ingrediënt van dit duel zijn. Dean James, hij nam zo even van die plek al 2. Nou, helemaal niet onaardige corners. En hij mag hem nu ook weer neer gaan leggen om die bal op het hoofd van een medespeler te placeren. We spelen nog een seconde of 10. Dean James met de hand in de lucht. En die gaat die bal daar voorbrengen. Nou, deze is ook alleraardigst op het hoofd daar van Melle Meulensteen. Die kan wel koppen, maar kopte enkele meters naast. Dan lijkt de Kovar aan te geven, vind je niet genoeg? Tegen Van der Kerkhof en die zegt, nou, je hebt gelijk, ik vind het inderdaad genoeg. En zo eindigt deze wedstrijd in 4-1 voor PSV. Uiteindelijk een makkelijke overwinning. Go Ahead Eagles, de ploeg die vorig jaar zo vaak de plaaggeest was van PSV. Weet u het nog, het bekerduel onder andere. En daarna ook in de competitie wordt nu makkelijk over de knie gelegd door het ploeg van Peter Bos. Openingsscoren was er namens Perisic. Toen maakte Souray gelijk voor Eagles. En vervolgens liep PSV uit met Peppi. Nog een keer Perisic. En uiteindelijk Paul Banner. PSV doet wat het moet doen. En wint hier vrij makkelijk met 4-1. Volgende week het afsluitende duel in het Philips Stadion. Op zondagmiddag om 2:30 is FC Twente de laatste tegenstander voor PSV. En dat zou gezien de standen op de ranglijst nog wel eens heel pikant kunnen worden. Wat PSV daar misschien kan gaan doen als het gaat over die derde plek. Voor nu eindigt het hier in 4-1 in de Adelaarshorst. Mooie avond.

0: traditiegetrouw bij elke overwinning van PSV draaien we Parla en Pardoe. Je hoorde Liberté op Glow FM en Studio 040. En we hebben natuurlijk nog wat kaartjes weg te geven voor die wedstrijd volgende week. Zoals Luc van der Braak ook zei, nog wel eens een pikante zou kunnen worden, want FC Twente is de tegenstander. Even kijken of er wordt opgenomen. De telefoon gaat nu over bij iemand. Anoniem nummer. Als je anoniem nummer ziet, neem op. De kans is groot dat ik het ben. Nou, ik weet wel zeker dat ik het ben.
1: Goedendag. Dit is de voicemail
0: dat
1: van...
0: Dat is jammer. Dan gaan we even wegdraaien. Ik probeerde iemand te bellen. Nou, dit kan ik in ieder geval wel zeggen. Dat het ging er straks om van, oké, bij wie kwamen die befaamde 0-0? Uit wiens mond kwam dat jaren geleden als de Toto-uitslagen werden voorgelezen? En er was een brilstand bereikt, 0-0. Dat was Frits van Turenhout. En degene die dat goed had is Janus van Kolwijk. En die wint bij deze dus twee kaartjes voor de allerlaatste wedstrijd van PSV thuis dit seizoen. Dat is volgende week zondag in het Philipsstadion vanaf 14:30. En de andere, degene die gewonnen heeft, was Mohamed. Mohassin, die gaat samen met Tim, gaat die volgende week naar de laatste wedstrijd van PSV FC Twente. Oh!

Holding On, Disclosure featuring Gregory Porter op Glovem. En Studio 040, PSV Live zit er bijna op. PSV maakt een mooie overwinning uit bij Heracles, of Heracles bij Go Ahead Eagles. 1-4 is het daar uiteindelijk geworden. Even een rondje langs de velden, want het wordt toch wel spannend. Niet voor de eerste plaats en ook niet voor de tweede, maar wel voor die derde, vierde en vijfde plek. Feyenoord AZ is geëindigd in 1-1. Excelsior Volendam ook 1-1. Twente, die boekt een ruime 4-0 overwinning op Sparta Rotterdam. Fortuna tegen PEC Zwolle 3-2. Ajax tegen FC Utrecht 1-2. Groningen NEC 2-1. NAC tegen Heerenveen dat is echt een wedstrijd. Die wordt dan weer gespeeld, dan wordt die weer stilgelegd. En op dit moment is die weer even stilgelegd. In ieder geval de stand op dit moment is daar 2-0. En de laatste wedstrijd, Telstar tegen Heracles, die is nog bezig. Die zit al in de blessuretijd. Daar staat het 3-0. Wat betekent dit nu allemaal voor de stand? Ja, en dat is wel heel erg interessant. Op de eerste plek natuurlijk PSV, 2 Feyenoord. En op de derde plek op dit moment staat FC Twente. Volgende week is de wedstrijd PSV tegen FC Twente. Dus FC Twente heeft nog echt wel iets om voor te voetballen. Op de vierde plek NEC. Met 2 punten achterstand op FC Twente. FC Twente heeft er 58 en NEC NEC heeft er 56. Ajax door het verlies, die zakken naar de vijfde plek. Die hebben 55 punten. En zoals het er nu naar uitziet, zitten zij dus in de kwalificatiefase, de play-offs. En zoals we al straks hebben vernomen, Harry Styles die heeft een tiental concerten in de Johan Cruijff Arena. En dat betekent dat Ajax niet thuis kan spelen. Die moeten uitwijken naar Volendam om daar de play-offs te gaan spelen. Ja, hoe verrassend is dat? Op de zesde plek AZ, die zijn natuurlijk bekerwinnaar. Op de zevende plek FC Utrecht. En op de achtste plek Heerenveen en 9 Groningen. Onderaan NAC Breda, die komt op 28 punten. En die zijn definitief gedegradeerd samen met Heracles die op de 18e plek staat. Dit was PSV Live voor deze zondag de 10e mei 2026. Ook wel gekend als Moederdag. Volgende week de laatste ronde van de Eredivisie van het seizoen 25-26. Om 2:30 beginnen alle wedstrijden op hetzelfde tijdstip. PSV Live is daar natuurlijk weer bij. Volgende week zondag vanaf 2:00 zijn wij in de lucht. De gecombineerde uitzending van Studio 040 en Glow FM. Voor nu ga ik gedag zeggen. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week 2:00. 2:30 gaat het balletje rollen. Op Studio 040 ga ik even kijken naar de muziek die daar klaar staat. Na 7:00, dat is Simply Red. Daar beginnen we mee. Fairground, Phil Collins, Billy Joel, Steps, James Morrison. Bij Glow FM gaat hij een uurtje op de non-stop. En vanaf 8:00 kun je hier op deze zender luisteren. 2:00 naar Jolijn. Dit was PSV Live. Erik van Roon is de naam. Graag tot een volgende keer. En dit is eentje mooi om daarmee af te sluiten. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Ik weet niet op wie dat slaat. Maar laten we ervoor uitgaan dat de mensen die hier bij Glow FM Studio 040 weten waar ze het over hebben. Tot een volgende keer.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en zo zakten de Amsterdammers naar de vijfde plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles, maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl. 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3. En daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Glow FM.
1: Yes, en het is weer zondagavond. Fijn dat je luistert. En ja, de week zit er al wel op. En wat vliegt het voorbij, al zeg ik het zelf. En vandaag was het natuurlijk Moederdag. Dus hopelijk heb je er een mooie dag van gemaakt. Samen met je mama heb je er even lekker in het zonnetje gezet. De komende 2 uur hoor je mij door je speakers. En ik heb nu een mooie plaat voor je. Miles Smith en Now Horan met Drive Safe.

0: weekend. Vier je met KloFM.
1: Hey, ik heb helaas slecht nieuws. Want voor iedereen die is opgegroeid met oranje vingers en een zak chips op schoot, let even op. Er gaat namelijk een nostalgische herinnering van half Nederland verdwijnen uit de supermarkt. En ik zeg je echt, het hele internet is in rep en roer hierover. Inclusief ikzelf. Nice. Wat het is, vertel ik zo. Dadelijk hoor je Bebe Rexha en Faithless met New Religion. Maar nu eerst Loreen met Tattoo.

Alesso met Heroes hoor je hier op Glow FM. En nog even het Glow FM weer krijg je van mij. Vanavond is het overal droog, wel overwegend bewolkt. In de loop van de avond kan er af en toe een bui vallen. Morgen loopt de temperatuur op naar 12 graden. Maar aan het einde van de dag kan je wel een aantal buien verwachten. En er komt ook nog stevige wind bij kijken. Dus helaas moeten we nog heel eventjes geduldig zijn voor het echte zomerse weer. En je luistert nog steeds naar Glow FM.

Ja, wat verdwijnt er nou uit de supermarkt? Nou, ik zal het je vertellen. De bekende Cheetos nibbitsringetjes lijken te gaan verdwijnen uit onze supermarkten. Nou, ik kan je vertellen, toen ik dit las, kreeg ik echt even een mini panic attack. De nibbitsringetjes waar ongeveer heel Nederland mee is opgegroeid, volgens mij. En nou ja, ineens besef je dan eigenlijk even zo van, hoeveel herinneringen zitten er eigenlijk in één simpele zak chips? Want kinderfeestjes, vrijdagavond op de bank, een bakje op tafel bij je opa en oma. En natuurlijk, het allerbelangrijkste, proberen om zoveel mogelijk ringetjes om je vingers te schuiven. Nou, ik zeg je eerlijk, dat was vroeger als klein kind gewoon een topsport. Dat je in de klas zat, ruzie zat te maken over wie de meeste om zijn vingers kreeg, en dan daarna ook nog wie de meeste nibbits in hun mond konden stoppen. Nou ja, Cheetos heeft inmiddels bevestigd dat ze afscheid nemen van de iconische ringen. Ze willen dus ruimte maken voor nieuwe snacks en andere smaken. Nou, maar eerlijk, sommige dingen horen gewoon bij het leven. Net als videobanden terugspoelen, hivescrabbles, dat je van die dansende bananen dropt in zo'n krabbel. Of die veel te hete kaasbroodjes van het tankstation, weet ik. Het gaat zomaar door. Op social media reageren mensen ook echt alsof er een of ander nationaal monument gesloopt wordt. En eerlijk, ik snap het ergens wel. Want het is gewoon pure nostalgie in snackvorm. Wel één lichtpuntje. Gelukkig verdwijnen niet alle Nibbit-producten meteen. De sticks daarvan blijven nog steeds bestaan. Dus niet getrucht. Je hoeft dus nog niet massaal te gaan hamsteren in de supermarkt. En bij deze even een klein momentje stilte voor de echte jeugdheld, de Nibbit-ring. Ja, dat was hem wel weer, hè? Nou, dat vond ik ook. Dit is Sabrina Carpenter met Espresso.

0: Groeien met Glow FM.
1: Hey, en als we toch nog even in die supermarktsferen hangen door dat Nibbit-verhaal van daarnet, ik heb nu ook goed nieuws. Want er is geld te winnen. En welke Nederlander wordt van dat nieuws nou niet blij? Nou, in Nederland kun je straks geld winnen door je lege statiegeldblikjes en flessen in te leveren. Nou, hoe nice. En hoe het werkt, je levert ze gewoon in zoals altijd, maar bij een aantal speciale automaten die samenwerken met Tikkie krijg je er iets extra's bij. Namelijk een digitaal lot. Nou, dus je naast je normale 15 cent statiegeld doe je automatisch mee aan een soort wekelijkse prijzenpot. Dus gewoon even. Je levert je statiegeld in en het is alsof je een lot hebt voor de staatsloterij of postcode-loterij. Nou, ik zeg win-win, je hebt niks te verliezen. Want het is dus best serieus opgezet. Elke week worden er zo'n 150 prijzen vergeven. Die variëren van 30 euro tot zelfs 400 euro per winnaar. Nou, best een klap geld voor een leeg flesje statiegeld. En in totaal zit er dus 100.000 euro aan prijzengeld in deze actie. Nou, de actie loopt ongeveer 10 weken en is dus bedoeld om mensen aan te sporen net wat fanatieker hun leeggoed in te laten leveren. Want natuurlijk zit er een gedachtegang achter. Anders komt Nederland niet zomaar met een plan zoals dit. De gedachte is natuurlijk serieus. Nederland moet beter gaan recyclen, want we halen die doelstelling gewoon nog net niet helemaal. Maar eerlijk, de uitvoering voelt bijna als een soort blikjesloterij. Ik zie het al voor me. Mensen die ineens zeggen, wacht even, gooi die fles niet weg hoor, Shaki, want dat is potentieel 400 euro wat je daar in je handen hebt. Of je krijgt ineens bericht, gefeliciteerd meneer, uw oude cola blikje heeft 400 euro gewonnen. Nou, echt. Ik vind het weer een typisch Nederlandse stunt. Alleen hier kunnen ze zoiets bedenken, al zeg ik het zelf. Dat je gewoon een prijs kan winnen voor het inleveren van je afval. Ik zou zeggen, ga hier fanatiek mee aan de slag. Ik heb nu een tune voor je, DJ Khaled featuring Rihanna, Bryson Tiller met Wild Thoughts.

0: Nieuwsradio-serie met GloFM.
1: Hey, en dan even iets waar we hier in Eindhoven toch wel apentrots op mogen zijn. Want PSV heeft het gewoon weer geflikt. En dan niet de mannen, ja, maar de vrouwen. Ja, en ik als vrouw ben daar erg trots op. Ja, de mannen werden uiteraard onlangs al kampioen van Nederland. Dat heeft niemand gemist. En nu doen onze vrouwen van PSV er gewoon nog een schepje bovenop. Want ook het PSV-vrouwenteam is kampioen geworden van de Eredivisie. Voor het eerst in de clubgeschiedenis pakken zij de landstitel. Ja, dat mag ook wel even gezegd worden. En ja, dat is dus toch wel heel bijzonder. Zelfde club, zelfde rood-wit, maar twee keer de schaal omhoog. En ja, bij de mannen hebben we dus al groot feest gehad. En bij de vrouwen is het nu ook raak. Zij hebben het uitgebreid gevierd op het besloten kampioensfeest deze afgelopen vrijdag. Dus grote kans dat die nog wel even aan het uitkateren zijn, denk ik zo. Hoe dan ook, twee keer kampioen voor PSV in één seizoen. Laten we dit vooral zo doorzetten. En ja, dat is er gewoon weer eentje voor in de geschiedenisboeken van ons prachtig mooie Eindhoven, al zeg ik het zelf. Ik heb nu een lekkere tune voor je, Stromae met Formidable.

Je hoorde Alex Warren met Fever Dream. Dadelijk na het nieuws hoor je B.O.B. met So Good en Harry Styles met American Girls. Maar nu eerst Neverglow met Hold Me.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Weekend vier je met Glow FM.
1: Hey, en ik kan dat cringe momentje niet achterwege laten natuurlijk. Zoals iedere zondagavond weer. En tijdens het laatste kampioensfeest van de mannen hier in de stad. En daar moest ik net aan denken door het verhaal van hiervoor. Toen was ik in ieder geval samen met een collega van Glow FM op pad. Om mensen links en rechts even kort te interviewen. Nou, je kan je misschien al inbeelden hoe dat is gegaan met al die dronken en feestende mensen. Wij daar in de stad met een microfoon. Maar ja, de mensen om ons heen hadden vooral hele andere plannen dan een serieus interview. In ieder geval een setting voor genoeg cringe momenten en rare gesprekken. Hoe dat precies is gegaan hoor je zo van me. Nu Gabri Ponte en Sam Harper met Words.

ik zou nog even dat cringe moment gaan vertellen. Dus, ik ging met mijn collega, met z'n tweetjes, gingen wij op pad samen tijdens het kampioensfeest. Als je erbij bent geweest, dan weet je het wel. De hele binnenstad was overvol. Eindhoven zag rood-wit. Je werd vergast door van die rookfakkels, muziek, springende mensen. Totale chaos, maar wel gezellige chaos. Dat is één ding wat zeker is. Goed, wij op zoek naar potentiële mensen die wij een microfoon voor hun mond konden duwen om even een leuk gesprekje uit te krijgen. En sowieso kreeg je vooral antwoorden geschreeuwd in de microfoon als Eindhoven, kampioenen! Ja, dat. Dus ja, we kwamen er na 10 minuten achter dat de gemiddelde PSV-supporter niet echt uitgebreid antwoord geeft. Groot succes dus. Journalistiek hoogniveau, kan ik je vertellen. Maar toen kwamen we dus twee gasten tegen en mijn collega denkt nog heel optimistisch: nou, laten we deze eens proberen. Dus zij stelt heel normaal de vraag: wat gaan jullie vandaag nog doen? En zonder ook maar 1 seconde na te denken, zegt die gast: ja, jou. Ja, het was echt zo'n moment. Wij beiden stil, cringend van zijn opmerking. En we staan hun echt aan te kijken zo van: you serious, bro? Je had echt geen betere pick-up line dan dit in huis. Echt, ik kan het niet geloven. Zo, laat me niks zeggen. Goed. En alsof het universum zelf dacht: dit gesprek mag nooit meer teruggeluisterd worden, kwamen we terug in de radiostudio, bleek het hele fragment verkeerd opgeslagen te zijn. Dus het is uiteindelijk nooit uitgezonden. En eerlijk, misschien was dat ook gewoon voor iedereen beter. Yes. Nu Timbaland, Nelly Furtado en Justin Timberlake met Give It To Me.

Antoon met een beetje van mij hoorde hier op Glow FM. En nog even het Glow FM weer krijg je van mij. Vanavond is het overal droog, maar wel overwegend bewolkt. In de loop van de avond kan er af en toe een bui vallen. Morgen loopt de temperatuur op naar ongeveer 12 graden. Maar aan het einde van de dag kan je wel een aantal buien verwachten. En daar komt ook nog stevige wind bij kijken. Dus ja, helaas met z'n allen nog even geduld hebben voor dat zomerse...

0: Davina Michel met Stil Champagne.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: En dan nog even muzieknieuws, want Frenna is weer terug met een nieuwe track. Starlife. Nou, als je hem nog niet hebt gehoord, wat is dit een heerlijke zomerhit, to be honest. Die hele beat scheelt gewoon summer vibes. En als je denkt, ja, waar was hij eigenlijk ook alweer? Nou ja, sinds zijn album Pink Summer, album uit 2024, hebben we hem eigenlijk vooral alleen gehoord op ja, losse futurings en samenwerkingen. Maar nu dus weer echt solo met nieuw werk. En ja, Starlife is eigenlijk een beetje zijn officiële comeback momentje van 2026, als ik dat zo mag zeggen. Nou ja, hè, laat ik hem gewoon instarten voor jullie.
2: 1, 2, 3.
0: Frenna is weer back on track om onze oren te blessen. En wij draaien natuurlijk gewoon mee. Frenna met Starlife.

iets randoms nog tussendoor. Zoek jij nog een lekker toetje of snack om jezelf mee te verwennen? En wat niet te veel moeite en tijd kost, want ja, daar houden we niet van op onze leeftijd. Ik heb de tip. Stap 1, ga naar de winkel. Koop vanille-ijs en rode Fernandes. Meng dit thuis met elkaar, dus doe gewoon 2 scheppen vanille-ijs erin. De rest stop je af met die rode Fernandes. Riet je erin en klaar is Kees. Ik zweer het je, zeker als het dadelijk lekker weer gaat worden. Echt een aanrader. Je moet wel een zoete kou zijn, wil je hiervan houden? Een tip van Flip. Jeetje. Een tip van Flip hier op Glow & Web. Well, yeah.

Hey, het zit er weer op voor mij vanavond. Dit ging niet helemaal goed. Maar blijf vooral hangen. Ik wens je vast een hele goede nieuwe week toe. En na het nieuws van 10 uur heb ik voor je Rita Ora met You Only Love Me. En die Bausa met Magnetic. Jemig, ik heb echt een of ander spraakgebrek vanavond. Voor mij zit het erop, dat is duidelijk. Ik wens je een hele fijne avond.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Ze worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt, is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran, beëindiging van de oorlog, totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.